Kai Benjamin. Is Tim

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
0: Marcel de Vries.
2: Ja.

is te koop. Daar gaan we weer. Eens even met die pijlstok door de radio heen. Eens even peilen. Waar heb je zin in op dit vroege tijdstip? Want dat is het gewoon, jongens. Het is 6:09, dinsdagochtend. Heb je zin in een zacht liedje? Wil je rustig wakker worden? Of heb je zin in een harde? Ik heb de volgende liedjes. Zacht is vandaag Sanne van het duo Erik en Sanne met Welterusten.

0: het weten. Waar heb je zin in? Heb je zin in Sanne met Welterusten? Dat is de zachte. Dan stuur je dus letterlijk het woordje zacht in de app. Of wil je de beer is los van normaal? Dan stuur je het woord hard vanochtend in de NPO Luister-app.
1: Hey Clippy. Ja, een bijzondere goedemorgen, Marcel Klaproosje. En natuurlijk Wouter. Yo, hoe is het? Daar is hij weer, hè. Terug van weg geweest. Naar een moutig weekje. Op een tropisch eiland. Ha, wat was het godoverziekelijk heet op dat hok. Bijzonder. Hey Marcel.
0: Ja?
1: Heb je er ook zin aan?
0: Maar?
1: Aan een dikke polka. Oh. Wat heb ik dat gemist, hè?
0: Ja?
1: Ik heb nog eventjes wel een paar keer even een zendertje opgezet, hè. Even een beetje opvoeden, die Spanjolen. Jazekers. Hey Clippy, het is hier 13 graadjes boven de snorkel. En het wordt weer een moutig weekje. Ik zal eens eventjes kijken of ik nog iets kan grasmaaien, want het is goddroog.
0: Ja.
1: Ik zeg die Tom maar weer. Afknijpen en droog zwaaien.
2: Als de verdag is begonnen.
0: Hij is weer terug op het honk.

0: Misschien ben je dan lekker toe aan je vakantie. Ik moet eerlijk melden dat het aftellen zo'n beetje begonnen is, Wouter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, voor jou zeker.
1: Ja, ik ben al een tijdje aan het aftellen.
0: Jij bent al aan het afschalen, zeg maar.
1: Zeker.
0: Ja, langzaamaan de licht aan het uitdoen.
1: Ja, langzaamaan wel. Ja. Spullen pakken en lichtjes uit.
0: Zeker. Want vrijdag ben jij er al niet. Dus dit is jouw twee na laatste. Donderdag de laatste. En dan, want vrijdag, ja, dat is wel een bijzonder iets. Vrijdag. Ah. Ja, dat moeten we misschien wel even uitleggen, want anders snappen mensen dat misschien niet helemaal.
1: Handig inderdaad, ja.
0: Nou, vrijdag dan, kijk, wij werken hier in een groot bedrijf. Avrotros is echt een groot bedrijf. Hier werken ongeveer 400 man. Dat is echt een huge, wij zijn een klein onderdeeltje van. Ja. Maar we hebben hier natuurlijk radar, we hebben één vandaag. Wat hebben we hier niet, Wouter?
1: Ja,
0: Zep Sport zit hier. Ja. En noem maar, er zit van alles zit hier in dit pand. Wat zich hier huisvest, heel veel collega's. Zijn ook heel veel mensen die ik niet eens ken.
1: Nee, ik ook niet.
0: Het is bijna een ziekenhuis, zo groot is het. Maar goed, dit hele grote pand, dat wordt momenteel een beetje gerenoveerd. Het is al een heel oud pand. Vroeger zat hier overigens de Wereldomroep, weet je dat?
1: Ja, dat weet ik. Dit was ook letterlijk hier, toch?
0: Dat was ook in dit hok waar we hierin zitten. Dit was de Wereldomroep vroeger. Ja, dan kon je via de middengolf kon je luisteren. Als je dan in Italië zat, zeg maar, zelfs Tinia nu zit, dan kon je met zo'n bedraagbare transistor middengolfontvanger.
1: Ja, vet.
0: Dan kon je. Hier is Nederland met het weer voor Spanje, 36 graden. Dan het weer voor Italië, ook 36 graden. Ja, en dan hadden ze dat. En dan hadden ze de berichten. En dan de berichten vanuit huis en vanuit Nederland. Ja,
1: mooi.
0: Dat is bijzonder. Maar goed, aanstaande vrijdag dan wordt hier onderhoud gepleegd aan het stroomnet.
1: Ja.
0: Nou, en radio zonder stroom, dat gaat niet. Dat hebben ze nog niet uitgevonden. Dat het mengpaneel, zeg maar, op lucht werkt, dat werkt niet.
1: Nee, dat is dus een soort waterfiets zonder water. Dan kun je wel fietsen, maar er gebeurt niks.
0: Dan kom je niet vooruit. Nee. Dus vrijdag moet de stroom er even af. En dan zul je denken, ja, dat kan nog op een ander moment. Ja, maar ja, deze mensen die willen ook weekend vieren. Ja. Die willen ook gewoon een normale nacht draaien. Dus dat gebeurt vrijdagochtend gebeurt dat. Dus de show Mars in de Morgen is er wel, maar dat komt vanuit mijn huis.
1: Ja, jij zit gewoon lekker in Dokkum.
0: Ja, en om jou dat aan te doen, dat wil ik niet. Want jij komt uiteindelijk uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus ja. Precies, dat is een hele aan het draaien. Dat is yin-yang, zeg maar.
1: Ja, dat is wel echt twee uitersten.
0: Ja, dat is het. Dus vrijdag wel show, maar zonder jou, Wouter. Dus je hebt gewoon eerder vakantie, dat is toch lekker?
1: Ik vind het heerlijk, ja. Heerlijk, jammer van het dagje, maar ik weet je.
0: Zwat,
1: lekker.
0: Er komt wel weer eens wat. Dit is niet de laatste keer.
1: Ongetwijfeld.
0: Tuurlijk. Even wat nieuws van vanochtend. Twee Nederlanders die mogen Indonesië niet meer in na de ophef over hun hardloopclub op Bali. Ze hadden geen vergunning op en weerden daar overigens lokale bewoners van de club. Terwijl buitenlanders wel mochten meedoen. De organisatie die spreekt zelf van een fout, maar de activiteiten liggen voorlopig stil. Hey. En wie deze zomer in Zuid-Europa vakantie viert, die kan zelfs op honderden kilometers afstand flink last krijgen van gevaarlijke rook en fijnstof door de bosbranden. Vooral ouderen, kinderen en mensen met longklachten, die moeten oppassen voor de slechte luchtkwaliteit. De overlast ontvluchten is bovendien lastig, want de reisverzekeraars die vergoeden een vervroegd vertrek pas als er een officieel evacuatiebevel geldt. Dan moet ik er even bij zeggen, ja. Evacuatiebevel.
1: Dat is mooi woord.
0: Mooi woord is dat, ja. Evacuatiebevel. Nee, ik ga het niet opzoeken. Zuid-Europa.
1: Niet?
0: Nee, ik ga het niet opzoeken. Ik heb inmiddels, ik ga het straks wel even vertellen wat ik. Ik heb inmiddels de cirkel rond.
1: Oh, je hebt een boeking gedaan.
0: Ja, ik heb meerdere boekingen gedaan.
1: Meerdere.
0: Dus ik heb. Inmiddels weet ik wat er op de planning staat. En ik moet ook zeggen, er valt wel een last van mijn schouders.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dat is echt. Maar goed. Daar later meer over. Zuid-Europa niet geworden.

0: ochtendshow, zwoele zomernachten.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee.
0: Exact. Hart of zacht. Er wordt lekker gestemd voor hart of zacht, maar het kan nooit genoeg zijn. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag zometeen, wordt het een zachte...

0: woord hard of zacht mag je even insturen. Nogmaals, NPO Luister kun je ervoor gebruiken. Bertus, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter. Klap er maar weer even een dikke plaat op van The Good Old Tank. Suzy, de bui is over. Maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao en de show must go on.
0: Wat gaat gebeuren, beste Bertus? Ja, zometeen wel even een truckerstrekje inderdaad. Dat mag eentje van Henk zijn. Henk W, zeg ik altijd. Henk Wijngaard.
2: Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, want er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Dus je kan ook met een andere piratenplaat, of met een vruchtbare vrachtwagenplaat komen. Dat, ja, bijvoorbeeld 100.000 truckers van Con Amour vind ik altijd een mooie. Ja, of Johnny, mijn truckchauffeur van Dia en de Troubadours. Prachtig liedje. En New Four heeft er natuurlijk meerdere gemaakt. Ad van Horen heeft er nog wel een paar. En Johnny Bolk, noem het maar. Er zijn veel leuke liedjes die over truckers gaan. Of over vrachtwagens. Of,
2: de keuze is reuze.
0: Iets wat erop lijkt. Zeker. Wim van Dam. Goedemorgen, Wimpie.
3: Goedemorgen, Marcel. Woutertje, Clubje, Leijonetjes, Jelle Willemin en iedereen die vergeten ben. 14 boterhammetjes. Het nummer van Johantje Kruijf. Lekker, man. Ik wens iedereen een hele fijne dinsdag toe. Het wordt al een stukje warmer, voel ik. Ik heb er vandaag lekker 2 met oude kaas en 2 met ham, Marcel.
0: Lekker.
3: Ik zeg laters en tot morgen.
0: Hammetje. Hey, hammetje erop. Dan eens even kijken wat we hier nog meer hebben. Want er zit meer in de box. Gerrit vraagt zich of we de zomerhit van Reinier al hebben. Nou, zomerhit. Het is een zomerplaat. Kijk, hit, dat is het als het in het land wordt meegezongen. Of het staat ergens in een lijst. Officieel is dat de betiteling. Hè? Als het in een hitlijst staat, is het een hit. Anders niet. Jesper, goedemorgen.
4: Marcelke Wouter, Clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, dinsdag alweer. Wat vliegt de tijd, zeg. Oh, normaal weer een paar dagen en dan weer een weekend. Maar gaan we daar weer een mooie dag van maken. Wordt weer lekker weer. Geniet ervan, mensen. Werk ze en ciao de bakko.
0: Jesper, fijne dag, jongen. Zeker. Lekker weer erbij. Heerlijk. Ik zag gisteren nog even een rondje om op mijn racefiets. Maar ja, ik had hem laatst bij de fietsenmaker gehad. Want ik moest nieuwe buiten, binnenbanden, de hele rambam. Dus ik denk, ik breng hem daar maar eventjes. Maar die moesten snel, want die zouden vakantie gaan vieren. Zij zei, je bent echt de laatste klant, je kan er nog net tussen. Nou, vooruit. Maar ik had afgelopen weekend ook al. Toen zou ik naar mijn schuurtje toe. Ik die racefiets pakken. Ik dacht, hè? Lege achterband. Kan toch helemaal niet waar, ik heb net nieuwe banden.
2: Zo.
0: Nou goed, heb ik hem opgepompt. Toch maar voor de zekerheid even een pompje mee gehad voor onderweg. Ik denk, ja als hij toch leeg raakt, dan moet ik hem weer even bijpompen.
2: Ja.
0: Dus die op de rug mee. En dat ging goed. Dus ik denk, nou, misschien zat er even een ventieletje niet goed of zo. Of weet ik het. Dus, maar ik moet nog even mijn nieuwe fietscomputer even uittesten. Want ik heb net een nieuwe computer gekocht. En, maar ik kom weer het schuurtje. Weer leeg.
2: Weer leeg.
0: Weer leeg. Dus ik heb nu voor het eerst in mijn hele leven, mijn fietsende carrière, zeg maar, heb ik de achterband zelf een nieuw ingedaan.
2: Zo.
0: Ja, dat vond ik met. Ja, je kan tegenwoordig veel met YouTube-video's, hè?
2: Ja, dat is ook zo.
0: Van die how-to-video, van die tutorials. Ja. Fantastisch is dat.
2: Dat is gewoon helemaal gelukt.
0: Ja, is helemaal gelukt.
2: Nou, wat goed.
0: Of hij vol is gebleven, dat merk ik vanmiddag.
2: Dat moet nog blijken.
0: Ja, ga ik straks even, als ik thuis kom, dan ga ik even kijken.
2: Wel knap.
0: Nou ja, dat iedereen kan het.
2: Ja, oké.
0: Als je de tools mee hebt. Ik had wel van die bandenlichters. Had ik wel.
2: Oh, dat wel.
0: Dat wel. Ik had nog een binnenbandje liggen. Dat had ik allemaal wel, dat spul. Maar ik had dat nog nooit zelf gedaan. Dus gelukt.
2: Heel goed.
0: Grote blij heb ik.
2: En terecht.
0: Ja, dank je. Robert.
5: Ja, de Vries, oude snorblazer. En Wouter, bijna vakantieganger. Ja, dan kan ik je de hand schudden, hè. Ja, nog 3 dagies. En dan zwaait deze jongen ook even voor 4 weken af.
0: 4 weken?
5: Zo. Lekker, man. Lekker met de klapkar op pad. Ja, is altijd mooi, hè. Nou ja, de Vries.
0: Ja.
5: Truckersplaatje. Van de Barreganes, op links en door.
0: Oh ja.
5: Heb je leuk voor vandaag en de volgende keer bij ons. Mooi.
0: Mooi, mooi. Wij gaan eerst eens even een liedje doen uit de categorie hard of zacht. Nou, dat is met een meerderheid, ruime meerderheid geworden. Een keiharde. Een hele mooie ook. Een oudje van Normaal. Want een oude oeuvre van Normaal is eigenlijk het allermooist. En daarom deze heel graag. Straks nog truckerstrekkie. Suggesties zijn welkom. Kom maar door.

0: Magnifique.
1: Magnifique was dat inderdaad. Frans-Duits en Lange Frans met Tour de France. Wij gaan zo meteen op zoek naar een leuke truckerstrack. Die gaan we binnen nu in, laten we zeggen, een minuutje of 10 doen.
2: En Vroege Vogel.
1: Het is zo meteen weer tijd voor een Vroege Vogel. En dat zijn wij, Wouter. Maar goed, wij hoeven ze onszelf niet op te geven. Want we zitten hier al rond te tetteren op de radio. Maar we willen er wel eentje bij trekken zometeen in de uitzending. En dat wordt onze Vroege Vogel.
3: Ja, onze Vroege Vogel.
1: De Vroege Vogel van dinsdag 28 juli. En wil je dat nou worden? Het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft geen moeilijke quiz te doen. Gewoon eventjes in de app kruipen en jezelf opgeven bij Wouter.
3: Ja, dat doe je met je voornaam.
1: Je voornaam mag je even insturen. Dat mag een kans zo vaak als mogelijk, zeg ik maar even bij. Want het is toch gratis, waarom ook niet. Dus doe maar even een appje sturen. En dan kom je misschien wel in de uitzending. Dan krijg je automatisch al wat opgestuurd.
3: Zeker. Want, en dan mag je ook nog wat bepalen.
1: En dan mag muziek. Muziek mag je bepalen. Dus dat heb je allemaal te pakken als je in de uitzending komt. Het wijst zich allemaal vanzelf. Gewoon even je voornaam sturen in de NPO Luisteren. Wel in het kanaal van Sterren doen, hè? Vanochtend veranderen de wolkenvelden in zonnige blauwe lucht. Het wordt overal warm. Temperatuur gaat omhoog. Ah, lekker. Het wordt 24 tot 30 graden.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd.
1: Alright, Lars, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met wat wegwerkzaamheden op de A9. De klein beetje vertraging daar over een kilometer. Amstelveen-Alkmaar voor Beverwijk-Oost. Daar is de weg afgesloten, wordt er gezegd. En de A16 Breda-Rotterdam, ook daar wegwerkzaamheden. Voor Dordrecht heb je nu 10 minuten. En alweer een te hoog voertuig. Hoe is dat mogelijk? Wat zijn er veel, hè? Alweer eentje. Yeah. Op de A22 dit keer, van Velsen naar Beverwijk. Tussen Knooppunt Velsen en de afrit IJmuiden. Een minuutje of 10. De boel is daar afgesloten wegens dat te hoge voertuig. Nou jongens, succes onderweg.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
1: Zometeen de nieuwe Kafka is Maxime Vroger en Billy Dans.

0: Hupke en zijn nieuwe liedje. Het is een leuk liedje hoor. Ouder wordt heet dat. Het is 6:11.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen is het weer tijd voor een vroege vogel. En je mag je even melden in de app. NPO Luister met je voornaam. Dus kom maar door in onze app. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Ja, de kans dat je het wordt is groter dan anders. Want ja, het is vakantietijd natuurlijk. Heel veel mensen, de vaste luisteraars die lekker aan het vakantievieren zijn, die of uitslapen of misschien ergens in een oord zitten waar ze gewoon even geen radio aanzetten. Ik moet ook eerlijk zeggen, Wouter, en ik ben echt een liefhebber van de radio. Dat is echt mijn ding. Maar meestal in de vakantie luister ik niet zo heel veel radio.
2: Nee, dat kan ik beamen.
0: Ja, hè?
2: Ik doe dat ook niet.
0: Niet zoveel. Nee. Ik heb het wel in de auto opstaan en zo. En thuis wil het ook nog wel eens het geval zijn. Maar ik heb meestal ook thuis, moet ik eerlijk zeggen, ik heb een zwak voor vinyl. Dus ik heb er nog wel eens een LP'tje op liggen.
2: Ah, oh, ja.
0: Vind ik mooi.
2: Ja, en heb je dan als je radio aanstaat, dat je dan ook niet automatisch een beetje gaat zitten werken? Zeg maar in je hoofd. Dat je toch gaat zitten luisteren van hoe loopt het?
0: Ja, maar ik zit in de auto sowieso altijd te zappen.
2: Oh ja.
0: Maar ik zap ook niet naar muziek toe. Ik zap altijd naar er moet iets met weet ik het, een disjockey moet zitten praten. Oh ja. Of er moet nieuws moeten voor zijn of wat dan ook. Er moet altijd wat te doen zijn in plaats van muziek.
2: Oh ja.
0: Denk, ja, muziek hoor ik al zoveel, weet je al.
2: Snap ik wel, ja.
0: Wil gewoon weten, hoe doen ze dat daar?
2: Hoe doet de rest het?
0: Hoe klinkt het?
2: Even gluren over de schutting.
0: Gluren over de schutting, ja hoor. Maar zonder Sienna zeg ik dat, ja.
2: Heel goed.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Dat is ook zo. En dat moet iedereen lekker voor zichzelf bepalen. Want het is een vrij land. En we hebben 180.000 miljoen radiozenders. Want dat is echt in het kleine landje. Is niet normaal, zeg.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Toen ik een auto kreeg met DAB+, dan wil je niet weten wat er gebeurt. Want dan gaat er een wereld voor je open. Ja, zoveel kanalen zijn er.
2: Dat kun je gewoon, dan kun je blijven ontdekken.
0: Dat is hetzelfde als men vroeger hadden. Mensen kregen ze een schotel in de tuin.
2: Ja.
0: Dat was toen helemaal hipper happening. En toen gingen ze televisie kijken. Dan zeiden ze, moest je kijken, ik heb hier kanalen. Ik kan Engeland ontvangen.

0: Angela, ik heb Duitsland, heb ik. En de rest van de wereld. Dat was echt zo. En mijn oom en tante die zaten altijd voor Sky. Dat was dan de Engelse televisie.
1: Oh.
0: En mijn neefje die is opgegroeid met de Engelse... Inspector Gadget had je vroeger.
1: Ja.
0: Dat was een tekenfilm.
1: Ja.
0: Inspector Gadget, dat was op Sky. The Fun Factory.
1: Ja, ik keek altijd naar Catnet.
0: Catnet, ja, dat was in België. Ja. Ja. Ook wel gekeken, ja, vroeger als kind.
1: Buitenlands.
0: Catnet. Ja, dat was ook wel leuk, ja.
1: Zo voelt het niet, maar het is wel buitenlands.
0: Ja, zeker. Ja, en mooie dingen waren dat, ja. Even kijken. Goedemorgen Marcel en Wouter. Ik luister ook weer mee, zegt Nienke. Wisten jullie dat Belinda Kinnaar een nieuwe plaat heeft? Te gekke plaat. Ik heb hem zondag al even op de radio gehad. Oké, nou leuk. Ik heb hem volgens mij al een beetje gehoord her en der met een klein snipje. Maar ik kan er nog geen oordeel over vellen, Nienke. Maupie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen clubje. We zijn weer onderweg met het busje. Vandaag langs alleen maar filialen. Bijleveren. En natuurlijk even alle groeten aan alle montagemeesters. Fijne uitzending. Doekeloekie.
0: Maupie. Nou, Maupie, zet hem op, jongen. Er worden veel truckersliedjes aangevraagd. Dat gaat onder andere van Henk Wijngaard, de kleuter langs de autobaan. Naar, even kijken, wat hadden we hier? Tina Trucker, houdt tussen de lijntjes. Mart-Jan, dank je wel daarvoor. Truckersplaatje van Joey van Robel. De mooiste wagen. Dat zegt mij even niks, Arjen. Dat zal meer aan mij liggen dan jou. En Jannie zegt wanneer ik jou weer zie. Van Johnny Bolk en Tirza on Tour. Dat is ook een leuke suggestie. En zo zitten er nog wel meer in de box. Dat is het allemaal niet geworden. Wij gaan namelijk voor Richard een liedje draaien, Wouter.
1: Oeh, ja?
0: Voordat ik die zo meteen even in ga zetten... op vol vermogen hier op de zender... gaan we eerst nog eens even melden dat we zo meteen dus tijd hebben voor... de laatste oproep is dit, hè? Voor...
3: Vroege Vogel.
0: Voor de Vroege Vogel van deze dinsdagochtend. Wil je hem worden? Dit is je kans. Grijp die kans en klim in de app. Stuur even je voornaam naar Wouter toe. Gewoon alleen je voornaam, je roepnaam. In de NPO luisterapp. Ik ga Quintus draaien. De zon.

0: avond of een ochtenddoucher?
1: Overwegend avonddoucher.
0: Avond, ja. Ja, in de ochtend is het meest frisse natuurlijk. Na een nachtje slapen. Maar ik ben ook niet een ochtenddoucher hoor. Ik ben ook een avond...
1: Ik heb er dan 's ochtends niet...
0: Doe je
1: tijd
0: niet altijd.
1: Voor.
0: Nee. En je maakt er geen tijd voor.
1: Ik maak er geen tijd voor.
0: Nee, dat is het. Hè. We kunnen natuurlijk eerder uit ons bed, maar
1: ja,
0: het ligt zo lekker.
1: Precies.
0: Dat is het. Ik herken dat. We gaan eens even naar de telefoon. Wie hebben we hangen eigenlijk?
1: We hebben hangen Albert-Jan uit de Rapel.
0: Albert-Jan.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Albert-Jan. Hoe is het?
2: Goed.
0: Mooi, mooi. Uit de Rapel.
2: Ja.
0: En nu? Waar ben je nu?
2: Nu Emmerkompas.
0: Emmerkompas. Je blijft een beetje in dezelfde hoek zeg maar hangen.
2: Ja.
0: Helemaal goed, Albert-Jan. Je bent installateur bij een akkerbouwer. Dat moet je even uitleggen.
2: Nou, ik ben officieel installateur.
0: Ja?
2: En als hobby werk bij een akkerbouwer. Want we zitten nu in het beregeningsseizoen.
0: Ja.
2: En het tarweoogseizoen, dus ik zit nu veel trekkers.
0: Leuk man. Dus wat lekker afwisselend leven heb je dan.
2: Ja.
0: Maar kan dat zomaar? Ben jij freelance?
2: Ja.
0: ZZP'er?
2: Ja.
0: ZZP'er ben jij gewoon.
2: Ja.
0: Dus installatiewerk doe je op je eigen tijd.
2: Ja, klopt.
0: Nou, mooi man. Wat een heerlijk leven.
1: Zo.
2: Zeker.
0: Maar het is nu ook lekker om op de trekker te zitten, toch?
2: Lekker op tijd. Mooi vroeg beginnen, mooi vroeg naar huis.
0: Ja, oh ja, is het niet vroeger in de trekker stappen en later uit? Want het zijn lange dagen, lijkt mij, in het seizoen.
2: Zondag hebben we regen gehad, dus het is te nat nu buiten.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja. Dus vandaag...
2: Woensdag, donderdag begint het weer met de lange dagen.
0: Exact, ja. En dus vandaag een beetje rustig aan.
2: Ja.
0: Nou, lekker.
2: En onderhoud aan de machines.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja, helemaal goed. En vroeger bij, hoe vroeg was je eruit?
2: 6 uur.
0: 6 uur. Jij bent vandaag onze vroege vogel. Gefeliciteerd, Albert-Jan.
2: Ja.
0: We gaan even wat leuks opsturen. Dat gaan we even regelen. En we gaan even een liedje voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: De Welleman van Ancora.
0: Gaan we doen. Mooie dag vandaag. Oké.
3: Erg.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verderop, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik heb destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met twee files. De A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Woerden een minuutje of 5. En wegwerkzaamheden op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je een rechte rijstrook die is afgesloten. Veroorzaakt 10 minuten vertraging.

0: de dinsdag. Tuesday noemen we het ook wel eens, Blue Tuesday.
1: Blue Tuesday?
0: Ja, dat zeggen we vaak, Blue Tuesday. Omdat ja, dan heb je vaak de Tuesday Blues. Ja. Want ja, dat dinsdag is zo'n tussendoordag. Dat is het weekend, ligt alweer even achter ons.
1: Net te ver weg.
0: Het aanstaande weekend duurt ook nog even. Dus je zit er echt zo... En dinsdag is vaak druk op de weg. Nou, nu niet, hè. Het is vakantie natuurlijk. Maar
1: het is nou lekker rustig.
0: Dus daarom vaak Blue Tuesday. Maar het is vandaag wel Der Deutsche dinsdag. En ik wil zometeen nog wel even een Duitse rammer gaan draaien.
1: Ah.
0: Maar de vraag aan onze lieve leute, lieve luisteraars in dit geval. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Een oude, nieuwe, een après-ski dingetje? Of juist niet? Misschien wel een verdampte kliepdieg? Of een Atemloos van Helene Fischer? Of, poch, ja, nou, noem het eens. Wolfgang Petri, vind ik altijd mooi. Ja, laat maar weten. Kom maar even door in het appie. Dan kunnen we dat zo meteen even voorzien. Wat nieuws van vandaag. Door aanhoudende droogte zakken grondwaterstanden... waardoor honderdduizenden Nederlandse huizen kampen met ernstige funderingsschade. Herstel kost gemiddeld zo'n 92.000 euro per woning. En verzekeraars die vergoeden niks... omdat de overheid maar een klein deel subsidieert... draaien huiseigenaren grotendeels dus zelf op voor de gigantische rekening. Dat is ook wat... Kun je niks aan doen?
1: Nee, kan er nog wel even bij. 92.000.
0: 92.000 herstelwerkzaamheden, funderingsschade. Ja, ik heb geen idee wat ik heb. Ik heb niet eens een kruipruimte onder mijn woning.
1: Oh.
0: Nee, ik heb een hele oude tempel natuurlijk. Uit 1900 is dat huis. Ja, dus...
1: Maar je hebt toch iets van de fundering wel liggen?
0: Daar zal een fundering onder zitten. Maar hoe dat allemaal eruit ziet, dat weet niemand.
1: Hmm.
0: Dat is ook een oude materie waar ik op sta gebouwd natuurlijk.
1: Is dat dan geen monumentaal pand wat je hebt?
0: Het is wel beschermd stadsgezicht.
1: Nou,
0: dat is het wel. Maar monumentaal pand is het niet. Dan krijg je echt een labeltje. Maar dat helaas niet. Want dan krijg je ook wat subsidies en zo. Maar
1: ja.
0: Ik heb wel beschermd stadsgezicht.
1: Nou, dan misschien dat dan jouw gemeente nog wel iets van de kosten dekt.
0: Ja, sommige dingen kunnen ze dekken, maar ik heb nog nooit om een potje gevraagd. Buurman was daar handig in, maar helaas is buurman vorig jaar overleden, plotseling. Dus, en die zei mij nog wel eens wat van, oh ja, dan kun je wel een potje aanvragen. Hebben wij toen ook gedaan. En dacht ik, oh, dat is handig, dat komt ooit nog wel een keer uit.
1: Ja.
0: Maar zover is het nooit gekomen. Helaas, pindakaas, maar dus dat. Maar het is een oude tempel, ja. Geen idee. Het is ook scheef, hoor, bij mij.
1: Absoluut.
0: Ja, zeker. Het is allemaal schotselscheef. Ja, er zit geen enkele... Je kan er geen waterpas op leggen.
1: Dat is niet goed.
0: Nou ja, dat is mooi. Ik vind dat karakter houden. Ja, ik hou van karakter, dus heerlijk. Het kabinet gaat de komende weken miljoenen vaten uit onze oliereserves verkopen om de brandstofprijs te drukken. Kerosine wordt niet verkocht omdat die markt te erg onder de druk staat. Experts die verwachten trouwens dat de automobilisten er aan de pomp weinig van zullen merken. Ja, dat blijft maar een ding. Ik kan er nog wel eens een keer een schepje weer bovenop doen van doe er wat aan. Maar...
1: Ja, maar het is wel gek dat ze dan oliereserves gaan verkopen. Tenminste, het klinkt gek. Er zal vast een strategie achter zitten.
0: Ja.
1: Maar het klinkt zo gek.
0: Het is andere olie waarschijnlijk.
1: Dat zou frituurolie of zo.
0: Oude frituurolie, van die restolie. AI-chatbots die zijn inmiddels net zo overtuigend geworden als mensen. Zo blijkt het onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Omdat chatbots argumenten precies kunnen afstemmen op jouw persoonlijke ideeën en emoties... bestaat de vrees dat ze ingezet worden voor politieke beïnvloeding of propaganda... Ja, dat zou wel kunnen als je natuurlijk aan de achterkant weet te komen van die AI-chatbots. Dan kun je dat beïnvloeden. Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel echt geworden hoor. Want ik ben wel redelijk vaak met ChatGPT aan het praten.
1: Oh, gewoon een lekker kletsen.
0: Kletsen inderdaad. Maar als je dan... zal ik eens wat vragen. Wat wil je...
1: Goh, ja, wat je moet eten vanavond?
0: Ja. Even kijken, hier is chat. Ik zal even chat vragen. Moment. Hallo chat, ik heb een klein dilemma. Ik wil vanavond even wat lekker eten, iets met rijst. Heb jij ook een idee wat ik kan koken?
2: Ja, zeker. Je zou bijvoorbeeld een eenvoudige maar smaakvolle kip-kokoscurry met rijst kunnen maken. Vuit ui, knoflook en currypoeder aan. Bak er stukjes kip bij en voeg dan kokosmelk toe... en wat groenten zoals paprika of spinazie. Laat het sudderen tot de saus iets dikker wordt. Serveer het met gestoomde rijst. En maak het af met wat verse koriander of lente-ei bovenop. Het is snel, romig en heel toastrijk. Klinkt dat goed?
0: Ja, dat klinkt fantastisch. Ja.
1: Ja.
0: Dat is toch niet normaal, zeg.
1: Nee, dit is
0: En soms dan heb je ook, stel ik vragen en dan is... en dan gaat ze echt even... dan hoor je ze... nou, even denken, zegt ze dan. En dan... ja, dat is echt bizar. Echt
1: gek.
0: Is het. Nou ja, het is, maar het is wel heel grappig. En gisteren was ik best wel lang bezig om een vakantie nog te regelen.
1: Ja.
0: Want ik had in eerste instantie... ik wilde eigenlijk wel van alles. Met een camper wel op pad. Maar toen dacht ik, ach, die brandstofprijs is duur. En vliegen had ik nog wel zin in. Ergens naar een tropisch oord. Maar uiteindelijk werd mijn tijdlijn op een gegeven moment beïnvloed door een of andere vakantie. Nee, wat pretpark moet ik zeggen. Een pretpark in Duitsland bij Keulen.
1: Ja.
0: Ik zal de naam niet noemen.
1: Nee.
0: Maar en toen dacht ik, hé, maar dat is leuk. Gewoon een pretpark bezoeken. Ah. Die ik zelf ook nog niet heb gezien.
1: Ah, dat is leuk.
0: En zo'n lief ook niet. Die we gewoon samen kunnen ontdekken. Want al die parken hier in Nederland, die heb ik al 10 keer gezien.
1: Ja.
0: Dus ja, dan is er voor mij al... nou ja, het is wel leuk, maar anders. Het is ook leuk om dingen te ontdekken.
1: Zeker.
0: Dus ik denk, wat nou als we daar nog gewoon gaan overnachten? Want er zit een heel leuk hotel bij, dus dan ga ik daar. Maar dat is dan 1 nacht, weet je wel, 2 dagen. En de rest wil ik dan opvullen met wat anders. En toen was ik aan het zoeken en met ChatGPT ermee bezig. En waar dan? En ik denk, nou, dan ben ik toch wel in Duitsland. Misschien zit daar nog wat leuks.
1: Ja, eromheen.
0: Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, ben ik in België uitgekomen.
1: In België?
0: Ja, in België ben ik uitgekomen. Okay. Dus daar ga ik nog een paar dagen verblijven. Maar ik heb wel 1 probleem, want ik was in de war met de data. Dus er zit tussendoor zit er nog 1 vrije dag. Ik heb 1 nacht heb ik niet gepland. Nee, ik was aan het kijken. Ik denk, maar waar logeer ik dan? Ik denk, shit, dat is stom geweest. Dus ik moet even tussendoor, denk ik dat ik ga slapen... of in Maastricht of Valkenburg. Denk ik even. Ja. Stom, hè?
1: Weer eens een loze dag.
0: Ik had een loze dag ineens. Hé, waar is die dag gebleven? Vanochtend veranderen de wolkenvelden in zonnige blauwe luchten. Het wordt warm. En overal wordt het ook warm. Want het wordt 24 tot 30 graden. Is dat even lekker. De zomer komt terug in het land, jongens.

0: dinsdag. Weer Deutsche Dinsdag. We hebben geen Duitse rammers overigens in de battle. We gaan straks nog wel even wat Duits draaien. Dus mocht je nog een leuke suggestie hebben, mag je het altijd doorgeven. En we gaan het opnemen met wat andere liedjes, Wouter. Wat voor windkracht hebben we vandaag eigenlijk? Windkracht 3, 4, zoiets zal het zijn, denk ik.
1: Eens even kijken.
0: Dat zal meestal doorgaans Nederlands weer natuurlijk. Windkrachtje 3, 4, denk ik. Ik hoop wat minder, want dat is voor het fietsen lekkerder natuurlijk. Maar
1: kijk, het is wind.
0: Windkracht.
1: 13 kilometer per uur.
0: Oh, dat is geen windkracht.
1: Nee, dat is wind. Ik zoek de windkracht. Maar dit, ja. Waarom geeft hij me dat niet zo snel? Ja, 2, 3, 4.
0: 2, 3, 4 is het.
1: Soms zelfs ook nog een beetje 1.
0: Nou, kun je nagaan. Dat is mooi. Dat is lekker voor als ik het fietsje nog even uit de schuur trek vanmiddag. Maar dat zien we dan wel weer. En waarom begin ik over wind? Nou, wind heb je nodig om te gaan...
1: Zeilen.
0: Zeilen. En wij gaan niks omzeilen. Wij gaan eens even twee zeilliedjes erin keilen.
1: Hey,
0: nou ben ik helemaal los, hè? Dat hoor je wel.
1: Dit kan op een Sinterklaas gedicht.
0: Dat dacht ik. Wat heb je?
1: Ik heb splitsing, wind en zeilen.
0: Oeh, mooi.

0: Wind en zeilen, splitsing. Ja, zou het kunnen worden voor Team Wouter. Team Marcel komt met een ander zeilliedje. Dit is een van mijn favorieten. En toen René Karst in de uitzending nog wel eens kwam, dan was dat ook altijd, ja, moet de gitaar wel mee, want er moet gespeeld worden.
1: Tuurlijk.
0: En hij wist ook altijd, als ik bij Marcel kom, dan moet ik, ja, dan eigenlijk moet hij gespeeld worden. Samen zeilen. En dat heeft hij natuurlijk ook live gedaan toen nog met de Radio Ring uitzending, de marathon uitzending. Dat was prachtig. Ja, het origineel op single ligt thuis uit 19, dacht ik, 85 van René. En dat heet eigenlijk Karst & Company. En dat heet Samen zeilen het liedje. En samen.

Ja, wat wordt het? Wordt het splitsing met wind en zeilen? Of wordt het Karst en Company met samen zeilen? Meeste stemmen gelden, dat is meestal zo in zo'n battle. Ja. En straks over precies een half uur dan weten we wie de winnaar is van deze battle. Wordt het team Wouter of team Marcel? Stemmen doe je in de NPO Luister.

0: P.O.Sterren.nl.
1: Marcel de Vries.
2: Alles voor de show, hè, mensen.
0: Marcel in de morgen.
3: Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: waar ga je met je hand naartoe? Dat is ook altijd zo'n ding als je lepeltje ligt met iemand. Waar lig je met je hand? Er is één van je handen, die kan er omheen. En de ander, waar leg je die neer? En
1: dan sterft je arm af.
0: Ja, exact. Ja, dat is lastig. Maar dat is sowieso, dan kom je bij het verhaal van... ja, de een ligt op de rechterkant, de ander ligt op de linkerkant. Op de rug of op de buik. Wat voor slaper ben jij eigenlijk?
1: Ik ben een zijslaper.
0: Een zijslaper. Ja. En dan heb je een favoriete zij. Lig je dan... dan moet je altijd even denken. Denk, dan ga je eventjes zo...
1: Ja, ga je gek doen. Ja, ga je even rechts.
0: Rechts.
1: Lig ik op rechts. Ja, op rechts.
0: Op rechts lig jij. Oké. Okay.
1: Denk ik.
0: Oh ja. Ja.
1: Ik hou het niet bij in mijn slaap, maar zo ga ik wel altijd slapen. En...
0: Nou ja, dus vaak word je wel... Of je gaat zo slapen, inderdaad. Ja. Of je wordt wakker en denk je... Oh ja, dit is mijn houding. Ja. Dat is mijn favorietje. Ik ben denk ik een linkse slaper, ja. Maar ja, ook op de zij.
1: Ook op de zijkant.
0: Ja, ik ben niet op de buik. Dan krijg ik geen lucht, denk ik.
1: Oh, ik deed het vroeger volgens mij altijd. Ja? Als kind sliep ik eigenlijk heel vaak op mijn buik. Dat vonden mensen raar. Want dat kan niet iedereen blijkbaar.
0: Nee, dat is het zeker niet. Nee. En op de rug slapen is ook weer lastig in mijn geval. Want
1: dan ga je snurken.
0: Ja, ga ik snurken. Ah. Raar, hè? Ja. We hebben een battle vandaag, dames en heren. Dat heeft ook met de lucht te maken. Nou ja, luchtverplaatsing. Jawel, luchtverplaatsing. Zeker. Wat wind, inderdaad, in de zeilen.

vandaan hoor. Dus het kan allemaal nog alle kanten op. Het kan nog alle windrichtingen opwaaien, zeg maar. Mooi weer, hè? Wind en zeilen, splitsing. Of wordt het deze prachtige van Karst & Company? En

0: PO-luisterapp. Vanochtend komen er in het noorden en oosten eerst nog wat wolkenvelden voor. Verder schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting stijgt de kwik naar 24 graden in het noordwesten en lokaal in Limburg 30 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Bij weinig wind koelt het af naar een graad of 16 tot 20. En morgen dan wordt met zuidelijke wind heet.
1: Heet.
0: Wordt het heet.
1: Oh.
0: Wordt knetterwarm.
1: Hoe heet?
0: Nou ja, het wordt bij veel zon dan stijgt de kwik naar 29 tot 36 graden. Dat is heet. Toch?
1: Dat is heet, ja.
0: Zeker heet. Het nieuws van 7:30.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Of er nog wat files zijn, en die zijn er. Het is dinsdag, maar echt jongens, het is zomervakantie, dus bijna geen files hoor. Het zijn er maar een paar. Met onder andere de A2, dat is nog de grootste. Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Leenderheide. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken dicht, 22 minuten vertraging. Dan de A10, knooppunt Koenplein naar Watergasmeer voor de afrit Volendam, een minuutje voor 7. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 9 minuten wegwerkzaamheden. En de A17, dat is Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, een minuutje of 11. Zometeen dus ergens nog in dit half uur wat ons resteert in dit uur tussen 7 en 8. Of Karst & Company of Splitsing. Stemmen doe je in de NPO Luisterapp. Ga nog een Duitse rammer draaien, want dat is vandaag, Wouter.
1: Deutsche Dienstag.
0: Deutsche Dienstag. Gaan we zo meteen even wat doen. Maar eerst wil ik even een mooi liedje van Marco Borsato doen. Vind je het leuk?
1: Ja, top.
3: NPO Sterren
1: NL.
4: De nummer
1: 1
4: van de zomer.
0: Ook al had je het niet leuk gevonden, had ik hem nog gedaan.
1: Ja, ik had niks anders verwacht. Eigenwijs.

0: Living the Dream, dat doet hij. Justin de Wild en Cheerio. Ja, natuurlijk waar menig artiest van droomt om een hit te hebben zoals Justin heeft.
1: Ja, zo'n klapper.
0: Zo'n klapper, net als Rutger. Natuurlijk met de Zoende Zomernachten. Ja. Wat dat betreft het Nederlandse lied viert hoogtij.
1: Heel goed.
0: Dat is echt waanzinnig. Ja, ik doe dit werk met Nederlandse muziek al sinds 2005.
1: Zo, was ik één.
0: Was jij één?
1: Was ik één.
0: Kun je nagaan, nee. Bizar, hè? Ja, ik voel mij echt bij tijd te wijlen oud. Maar ook weer niet, want ik ga hopelijk altijd wel een beetje mee met trends en dat soort dingen. En ik voel me ook niet oud. Maar soms, dan roep ik iets en dan denk ik, dat heb ik met Tinia ook wel. Want die zit natuurlijk een beetje hetzelfde. Want jij bent iets jonger nog.
1: Ik ben jonger dan Tinia, ja.
0: Maar dan heb ik ook wel eens, denk ik, jeetje, wat word je oud. Soms dan denk ik, opa spreekt.
1: Ja, dat is ook maar af en toe. Ik bedoel, je zat er net op met ChatGPT te praten.
0: Daarom, ik ga nog altijd wel mee met de laatste trends.
1: Precies. Ja, het hartstikke hip.
0: Nou, bedankt. Ik probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Maar 2005, dus maar ik heb het nog nooit zo meegemaakt als nu. Met Nederlandse muziek, dat het zo populair is.
1: Ja.
0: Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ik ken het niet zo op deze manier. Ik kan nog wel de tijd herinneren dat, ik denk 2008, 2009... Mm-hmm. Toen had je Jan Smit, die was met zijn Real Life Soap op televisie. Toen was het ook booming.
1: Oh, wel.
0: Maar dat kwam voornamelijk ook grotendeels door en Volendam met Jan Smit, Nick en Simon had je. Ja. Drieërs die toen net opkwamen.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat was niet zo populair als Nick en Simon en Jan Smit. Maar en die had natuurlijk Frans Duits, was met je. Denk maar dat je alles mag van mij. Kali van Django was.
1: Ja.
0: Dus, en Jannes was heel populair. Dus dat zorgde voor toen de populariteit. Maar nu, jeetje, dat is nu heel anders.
1: Nu is het gewoon heel, heel breed.
0: En hele leuke liedjes ook allemaal.
1: Zeker.
0: Je kan er niet pijl op trekken. Het is niet één bepaalde richting of zo. Dat ik denk van, als je daarin gaat manoeuvreren, dan scoor je bij voorbaat een hit. Dat is het niet namelijk.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Totaal niet.
1: Want het is niet, er zijn veel samenwerkingen. Nou, die scoren vaak goed. Ja. Maar net als Zwoele Zomernacht en Cheerio zijn allebei gewoon
0: volkse platen.
1: Volkse solo platen.
0: Ja, dat is het. Ja. Dus het sausje van Donnie is niet is geluksmakend.
1: Nee.
0: Zeg jij eigenlijk.
1: Het kan ook zonder.
0: Kan ook zonder. Zeker. Het is bijna 7:15. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Waar we een battle hebben tussen twee oude rammers. Twee oude liedjes. Maar wel zomerliedjes zijn het, Wouter.
1: Zeker. Ja, dat is heel goed. Past hem bij vandaag.
0: En zeilen, gaat het over. En zeilen is mooi. Want dat doen ze in Friesland momenteel met het scootje zielen.
1: Oh, dat is waar. Ja, dat is bezig,
0: zeker,
1: hè?
0: Dat is bezig, ja.
1: Zie jij daar ook iets van? Of?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ik heb daar eigenlijk niet zo gek veel mee. Met de meeste Friese dingen. Ja, ik ben een Fries in hart en nier, hoor.
1: Ja?
0: Ik heet ook niet voor niks de Fries natuurlijk, maar

0: Ik vind scoesjes zien, dat gaat altijd prima aan mij voorbij. Dat redden ze ook zonder mij. Ja. En dan heb je bij ons ook nog het kaatsen.
1: Het kaatsen?
0: Kaatsen, dat is een sport.
1: Ja.
0: Wij zeggen in het Friese keertsen.
1: Keertsen.
0: Ja, maar dat hele spel snap ik ook niet. Dat is een soort tennis, maar dan met een balletje. En dan moet je opslaan. En nee.
1: Wat gek.
0: Ja.
1: Nou, ik heb Friese sokken aan vandaag.
0: Heb je Friese sokken aan?
1: Ja, kijk, dit is een Friese vlag.
0: Oh, mijn god, hoe kom je aan Friese sokken dan?
1: Ja, mijn ouders waren inderdaad op vakantie. Toen dachten ze, nou leuk, neem een sokken mee voor die jongen.
0: En die trek jij gewoon aan?
1: Ja, die trek gewoon aan. Ja, ik zit dat toch bij jou, dus dan kan ik ze beter
0: aan doen. Ja, hier kunnen ze wel aan inderdaad. Ik had hem nog niet gezien. Ik ben trots.
1: Gelukkig.
0: Een stukje trots. Dan gun ik jou de winst ook vandaag. Alhoewel ik mijn liedje ook mooi vind. Wat heb jij?
1: Ik heb splitsing, wind en zeilen.
0: Wind en zeilen. Die twee die gaan goed samen. Wind en zeilen, splitsing voor team Wouter. Daartegenover ook een zeilliedje. Samen zeilen is altijd mooier. Karst en Company.

0: Nou ja, stemmen doe je in de NPO luisteren. Je kan nog even 10 minuten losgaan door even je stem door te geven. Het is vrij eenvoudig. Wat zeggen? Kinderlijk eenvoudig.
1: Marcel in de Morgen.
2: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Jawohl!
2: Der Deutsche Dienstag.
1: Der Deutsche Dienstag.
0: Och man, wat hadden we weer een reacties op de Duitse Dinsdag. Niet normaal zeg, wat een
3: ganz
0: leuke...
3: Viel.
0: Ganz viel.
3: Ganz viel reactionen.
0: Ja. Even kijken. Dan voor de Duitse Dinsdag Costa Cordalis, zegt Roy bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Falco met Genie.
3: Ah, Falco.
0: Daveke. Ja, de Genie is ook een mooi liedje.
3: Ja.
0: Aufenberg, zegt Chase. Zal wel een bijnaam zijn, denk ik. Chase, want Chase is ook van de Paw Patrol.
3: Mijn neefje heet ook Chase.
0: Chase, heet hij ook Chase?
3: Ja,
0: of van de Paw Patrol?
3: Nee, Chase.
0: Oh, Chase.
3: Niet van de Paw Patrol.
0: Oh, nee. Okay. Ria zegt Peter Maffay met Du bist alles.
3: Was ich habe. Ja, mooi.
0: In de wereld.
3: Schön.
0: Norbert die zegt Kerstin Otten met regenbogenfarben. Is ook mooi. Club Draai. Is ook leuk. Tirol, DJ Utsi, zegt Maris. Maar Roland, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel, Wouter, Kluppie. Marcel, misschien voor de Deutsche Dienstag. Wolfgang Petri met Waanzin.
0: Oh, mooi.
4: Misschien een mooie, waanzinnige Deutsche Dienstag.
0: Ja.
4: Groetjes, Doekeloekie.

0: hebben nog precies 2 minuten om jouw stem te ontvangen. En je kan ons nog even lostrekken, want we zitten wel heel dicht bij elkaar. Wie gaat hem pakken zometeen de dagwinst van vandaag? Wordt het team Wouter of wordt het team Marcel? Team Wouter komt met...
1: Splitsing, wind en zeilen.
2: Geef de wind en zeilen.
0: Wordt het deze of wordt het het liedje voor team Marcel?
2: En samen zeilen wij op vleugels.
0: Liedje van René Karsten, samen zeilen.
2: In de nacht.
0: We zitten dus nogmaals heel dicht bij elkaar. En als je in de gelegenheid bent, zou het fantastisch zijn om nog even een stem door te tikken op het scherm. Heel snel gepiept als je de NPO luister-app hebt. Dan gaan we zo meteen naar Tino Martin ontdekken welk liedje de meeste stemmen heeft gekregen.

0: Dom. Dan is de vraag, beste Wouter, wie pakt er vandaag de dagwinst?
1: Nou, het lag dicht bij elkaar. Ja. Ineens schoot er nog eentje uit. 59% van de stemmen ging naar Team Marcel, Kast en Company, samen zijn.
0: Ja, samen zijn. Je hebt nog even uitgezocht hoe oud René ongeveer was rond die tijd.
1: Ja, 19 ongeveer.
0: 19 jaar ongeveer is het geweest. Dat was midden jaren 80. Mooi. Heel mooi oud liedje.
1: Terecht gewonnen.
0: Ja, nou dankjewel. Super, super. Dank aan de luisteraars natuurlijk. En een prachtig zomerliedje. Het heet Samen Zeilen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
2: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op het culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
5: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
2: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Er staan er een paar vertragingen en dat zijn de volgende. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Elslo door een ongeluk 25 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Kapotte vrachtwagen. Daar heb je een minuutje of 10. De N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen bedrijvenpark Rivium en de Algerabrug. Daar heb je 17 minuten door een ongeluk. En de andere kant voor de Algerabrug heb je 24 minuten door datzelfde ongeluk. Op de andere rijbaan natuurlijk voor die mensen die van Schoonhoven naar Rotterdam rijden.
1: Marcel de Vries.
6: Zet hem op onderweg. Toi toi. Ja, het derde deel van de ochtendshow met zo meteen spelletje. We gaan de 06-roulette even spelen.

0: maximaal. Dit was Raymond Hermans Heerlijk.
1: Stukje muziek erbij aan.
0: Nou, inderdaad. Stukje muziek erbij aan op dinsdagochtend. Hè? 9:08. Een goedemorgen. Dinsdag 28 juli alweer, Wouter. Ja. Wat 2 dagen. Nog anderhalf.
2: Tweeënhalf.
0: Ja, ja, nee, ik wil dat te snel gaan voor je. Maar het gaat al heel snel, hè? Wanneer ga je nou, wanneer vertrek je?
2: Ik vertrek 12 augustus.
0: Oh, dat duurt nog even.
2: Ja, maar daarvoor heb ik nog genoeg te doen.
0: Genoeg te doen nog, oké. Okay. 12 augustus, dan is de grote reis naar Spanje.
2: Ja, de dag na mijn verjaardag. Ja.
0: Wat?
2: De dag na mijn verjaardag.
0: Verjaardag, oh.
2: Ja, 11e ben ik jarig.
0: De 11e?
2: De 11e.
0: Oh, dan schillen we 10 dagen. Nee, ja, misschien iets mee qua jaar, hè, maar... Ja,
2: qua datum.
0: Qua datum wel, ja. Ja. 21-8. Wel lekker in de vakantie.
2: Heerlijk. Ja, ik vond alleen vroeger op school. Toen kon ik helemaal nooit trakteren.
0: Oh ja, je kon nooit trakteren, inderdaad.
2: Vond dat jammer.
0: Dus en feestjes dan, hoe had je dat? Dat heb je ook, want dan heb je heel veel van de vriendjes, vriendinnetjes... die zijn op vakantie.
2: Ja, ja, volgens mij deed ik dat altijd aan... of aan het begin van het schooljaar, of... feestjes heb ik wel altijd gewoon gehouden. Maar dat waren toch allemaal kinderen uit mijn eigen dorp.
0: Ja.
2: Dus daar, en wist ik allemaal gewoon waar ze woonden. Dus dan ging ik gewoon een brief in de bus steken.
0: Maar ja, met vakantie.
2: Ja, sommigen waren op vakantie. Ik weet eigenlijk niet meer hoe we dat deden.
0: Nee, ja, dat zit je wel mee. Dat is wel altijd dit soort dingen. Als je een kind bent die altijd in vakantiejaar is... of een kind hebt die in de vakantiejaar is... dan zit je hiermee te klooien.
2: Ik heb wel gewoon altijd in de feestjes gehouden. Ja. Maar ik heb nou geen idee eigenlijk meer wanneer dat was.
0: En wat was het mooiste kinderfeestje?
2: Ja, toch naar zo'n dik zwembad.
0: Zwembad?
2: Ja, en daarna dan in zo'n binnenspeeltuin. Even eten, snoepzakje. Ja, top.
0: Dat en een zakje mee naar huis. En, ja, dat is mooi.
2: Maar ik vond het wel altijd leuker om naar iemand anders feestje te gaan.
0: Oh ja.
2: Ja, ik weet niet, kon je meer misdragen of zo.
0: Ja? Misdragen zelfs?
2: Ja, dan kon je veel meer permitteren.
0: Weet je wat mooi is als je wat ouder bent? Nu deze leeftijd, zeg maar... En misschien nog wat ouder, dan moet je eigenlijk bij, als je verjaardag hebt,
2: ja?
0: Dan moet je ook bij de uitgang een zakje snoep meegeven.
2: Als je ouder bent?
0: Ja, maar dat is heel grappig. Dat als mensen weggaan, dat je ze nog even wat in de handen drukt. Dan staan mensen namelijk verbaasd te kijken. Want wat de F is dit? Dat je een zakje met snoepjes meegeeft. Weet je
2: maar nog wel nog steeds gewoon snoepjes.
0: Gewoon snoepjes, ouderwets, gewoon kinder. Een tractatie, wil je wat meegeven. Bedankt voor je komst. En dan even meegeven.
2: Ja, ja, wel mooi.
0: Dat is toch humor. Steeds meer Nederlanders die gaan met de elektrische auto op vakantie. Vaak door de hoge brandstofprijzen. Snellaadbedrijf Fastnet zag in juli het aantal laadsessies in het buitenland met de helft toenemen. Door het snel groeiende netwerk van laadpalen in Europa hebben vakantiegangers veel minder last van laadstress. Oh? Ja, dat Fastnet, dat gaat natuurlijk dat als het snelladen is. Dat is volgens mij binnen een half uurtje...
2: Zoiets.
0: Ja, ik heb dat. Mijn auto kan er niet aan. Dus,
2: je auto kan er niet aan?
0: Die accu kan er niet aan. Wat ik begreep. Ik heb het ook nog nooit geprobeerd.
2: Oh, je doet gewoon altijd een...
0: Een volle laadsessie van 3,5 uur en dan zit mijn accu'tje vol.
2: Oh ja, oké. Okay, nou, vooruit. Maar zo snel laden is niet aan jou besteed.
0: Dat kan mijn auto niet hebben, volgens mij, hoor. Dus, volgens mij kan niet iedere auto aan zo'n snelle laadpaal.
2: Is dat dan zo'n snelle laadpaal alleen voor volledig elektrische auto's?
0: Dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Ik ben er niet zo in thuis, eerlijk gezegd. Er is een nieuw wereldrecord in de luchtvaart gevestigd. Afgelopen donderdag gingen er ruim 153.000 vluchten. Experts verwachten dat het vliegverkeer door de stijgende welvaart... de komende jaren alleen maar verder groeit. Dat is volgens klimaatexperts zorgwekkend voor het klimaat. Denk aan de ozonlaag. We gaan kapot. Ja, maar dat is er nog altijd. Dit is toch een open deur voor die klimaatgoeroes.
2: Ja.
0: Die gaan allemaal weer zeggen, ja, maar dat moet niet... Spandoeken, Malieveld, hele rambam, ja.
2: Snelweg afzetten.
0: Nou ja, dat.
2: Ja.
0: Extinction Rebellion toestanden, ja. Vastketen aan het asfalt.
2: Om de landingsbaan gaan zitten.
0: Dat. Nee, dat alsjeblieft niet. Nee, dat zou heel gevaarlijk zijn.
2: Ja, zeker.
0: Vanochtend veranderen de weersomstandigheden. We krijgen in plaats van wolkenvelden een blauwe lucht te zien. Het wordt overal warm ook vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden.
3: Hallo? Test? 1, 2? Is het alweer zo laat? Marcel?
0: Ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.

0: Joey Nicolai en ai ai ai, Tinto de Verano. Dit is wel zo'n beetje een van de hits van dit moment, hoor. Dit is upcoming hit, is het. En niet voor niks de paradeplaat deze week. Ik vind het meer dan terecht dat label eraan hangt.
1: Toppertje.
0: Ja, dat absoluut. Jennifer die zegt nog even over die vakantie inderdaad. Als je jarig bent in de vakantie, wat doe je dan, hè, voor de kinderen?
1: Ja.
0: Maar die zegt voor de vakantie trakteren of erna. Kinderfeestjes ook erna. Ja, dat is toch lastig iets. Ik weet ook niet hoe dat vroeger bij ons ging thuis. Want ik ben dan ook soms in de vakantiejaren, soms niet.
1: Oh ja, jij zit nog op de soms. Ik was echt altijd.
0: Ja, jij zit er echt in.
1: De 11e, ja. Altijd.
0: De 11e van augustus, dan heeft iedereen vakantie.
1: Ja.
0: Meestal, ja, kan niet voor, dat is toch iedereen heeft dan?
1: Ja, toch zeker dit jaar sowieso.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar jij gaat, ga je het vieren dan of niet?
1: Ik vier het wel, dat is makkelijk. Want ik hoef niet het weekend ervoor of daarna te pakken. Ik zeg gewoon altijd, nou, de 11e.
0: Elfde.
1: Want de meesten hebben toch vakantie, kunnen ze niet. Nou ja, dan komen ze wel in het weekend. Maar,
0: oh zo. Maar je bent wel van het vieren?
1: Oh ja, maar wel gewoon met familie.
0: Oh ja.
1: Ja, met vrienden ook wel, maar niet speciaal. Want dan ga ik nu mee op vakantie de dag daarna. Dus
0: Nou dan kun je daar wel een rondje doen.
1: Exact.
0: En even kijken. Oh ja, Brian die vraagt er even af of onze 10 jaar is ontslagen. Tieners. We hebben net terug van vakantie gelijk de radio aangeslingerd. Maar is Tieners ontslagen? Waar is ze?
1: Voor zover wij weten niet.
0: Nee, ze is niet ontslagen. Nee, inderdaad. Ja, voor zover wij weten niet. Nee, ze zit in Italië. En volgens mij heeft ze het dik naar de zin. Gisteren deed ze een cursus.
1: Oh ja, ik heb het gezien, ja.
0: Een pasta maken.
1: Ja, pasta maken.
0: Ja, zit aan het Gardameer, dus die is hier over een anderhalve week. Dan zit ze hier weer. Dan zit ze hier met Rick van Veldhuizen. All right. Gaan we even een spelletje doen, Wouter. De 06 roulette.

0: Dit is 06 Roulette. Kapsel. 06 Roulette.
1: Ja, en ik weet niet hoe je het hebt, maar jij hebt er een handigheidje in gekregen. Dat hele roulettewiel draaien.
2: Ja, nou, leg je nu weer druk
1: op. Ja, ik ga er nu druk op leggen. Kijken of het dan ook werkt. Want Wouter die kan er een flinke slinger aan geven. Aan dat wiel, hè? Aan dat roulettewiel. Wat even duidelijk hebben. Voor de prijzen kun je meedoen als je zometeen het getal of het cijfer in je een 06-nummer hebt. Dan mag je gaan appen met het woord jackpot. Voor de prijzen onder andere de Big Shopper en andere leuke prijzen. Komt-ie. Yes. Dat zeg ik. Je ja, doet dat is echt een mooie worp is het.
2: Trots.
1: Ja, dat ik zie het.
2: En? Oké, na je 06 een 0.
1: Na je 06 een 0.
2: Na je 06 een 0.
1: Fantastisch.
0: 06 roulette.
1: Ja, ik heb hem. En jij?
2: Ik niet.
1: Jij niet? Nee. Oh, weer 50-50.
2: Ja.
1: Nou, dat is zo pijnlijk het hier altijd even. Maar misschien ben jij wel een lucky one. En heb je dus een 0 na je 06 en je nummer. Dus niet de 0 van 06, nogmaals. Nee. Even benadrukken, die telt niet mee. Dat zou te makkelijk zijn. Dus je moet ergens een 0 hebben na de 06. En dan heb je dus het woord
2: jackpot.
1: En dat mag en kan zo vaak als mogelijk, jongen. Voor de prijzen. Straks over een half uurtje hebben we een winnaar of een winnares. Het lot gaat dat bepalen. Maar eerst moet je dus die nul maar even hebben en het woord jackpot.

0: Per Kroes, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. En wij zijn er deze hele dinsdagochtend. Tot 10 uur. Dat zijn wij, Wouter.
1: Ja.
0: Doe eens nog eens.
1: Ja.
0: Ja, dat is goed.
1: Zeker goed.
0: Bijna mysterieus dit. We spelen de 06 roulette. En dat doen wij vanochtend met het cijfer
1: 0.
0: Dat is eigenlijk niks. Dus eigenlijk hebben we niks.
1: Nee, eigenlijk.
0: Nou ja, met niks kun je dus ook winnen.
1: Precies.
0: En je wint niet niks, want we geven nog een leuk pakket aan prijzen weg. Ook als je dus het goede cijfer in je 06-nummer hebt. En dan denk je, oh, die heb ik, want mijn nummer begint ermee. Nee, die tellen we niet.
1: Na de 06.
0: Na de 06. Mocht je die 0 wel meerekenen en daarna geen 0 hebben, ja, dan heb je een fout. Hè. Dan is de kans dat je een liedje moet zingen.
1: Moet je zingen.
0: Want dan wordt het net als bij de bingo. Dan moet je naar voren komen en een liedje zingen.
1: Ja.
0: Dus daar controleren wij streng op, dames en heren. Wij doen handhaving.
1: Handhaving.
0: Handhaving. De Playmobil-politie zeg ik altijd.
1: Dat is toch failliet trouwens, Playmobil? Dat zag ik vanochtend iets over. Sorry dat ik daar deze zelf begin.
0: Nee, maakt niet uit. Ik heb er nooit mee gespeeld. Ik was meer van de Lego. Is dat failliet?
1: Playmobil stopt na 50 jaar met productie in Thuisland. Oh, in Thuisland, Duitsland. Oh, ja.
0: Daar stoppen ze mee?
1: In Duitsland stoppen ze ermee, ja.
0: Met
1: aanhoudende verliezen.
0: Oké. Okay.
1: 50 jaar geen Playmobil meer gemaakt.
0: Ja, ik ken ook niemand die daar vroeger mee speelde in mijn kring.
1: Oh, ik had het vroeger wel.
0: Oh ja?
1: Ja, en daarna overgestapt op de Lego, maar ik had het wel.
0: Oké, maar er viel weinig aan te bouwen, had ik het idee, toch?
1: Ja, dat was klopt. Dat zet je één keer in elkaar. Klaar. Ja, klopt, dat zet je één keer in elkaar en dan was het. Maar wij hadden zo'n zwembad, dat was wel cool. Dan kon je op zo'n pompje drukken en dan kwam er echt water uit de glijbaan.
0: Oh mijn god.
1: Er zat een slangetje zo naar boven en dan kwam er allemaal water over die glijbaan.
0: En jij speelde dan als Woutertje, speelde jij daar gretig mee?
1: En dan smeet je die poppetjes van de glijbaan en dan waren ze ook glijden.
0: Oké. Ja, onze Wouter, dames en heren, we leren hem kennen zo op deze manier.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Een 0 in je nummer, dan ben je aan de beurt. En dan mag je dus even appen naar Wouter met het woord...
1: Jackpot.
0: Alright, in de app. Het is 8:30 zo'n beetje. Zometeen krijg je het laatste nieuws, weer en verkeer. En dit is Davina Michel. Het duurt te lang.

0: Velden die maken plaats voor een blauwe lucht. Het wordt overal warm. En de temperatuur, het wordt lekker warm, 24 tot 30 graden.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. 3 meldingen zijn er. Het is zomervakantie en dus lekker rustig op de weg. Wel een paar probleempjes. Eentje door een ongeluk. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kruisdonk en Elslo heb je 38 minuten extra rijden. De rechterrijstrook is dicht. Heel veel vertraging is er niet door wegwerkzaamheden. Dat is er wel overigens. Check vooral even je routeplanner. En op de N210 gaat het niet goed door een ongeluk. Rotterdam-Schoonhoven voor krimp aan de IJssel 8 minuten. En de andere kant Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de N219. Dat is ook door het ongeluk 25 minuten extra. Nou, sterker.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met muziek van Robert van Hemert. Ik heb de zandloopster voor je.

0: Kruiswijk en proost, santé, op het leven.
1: 06 Roulette.
0: We spelen de 06 Roulette en zometeen maken we iemand blij met wat prijzen. Jij kan dat zijn als je maar een
2: 0
0: in je nummer hebt.
2: Na de 06.
0: Nou ja, dat wel. Je moet echt verplicht na de 06. Dan mag je een appje sturen met het woord jackpot in onze NPO luisterapp. Hartstikke handig. Als je die nog niet, steeds niet hebt, dan kom op.
2: Komt van onder je steen vandaan.
0: Dan dat, ja. Iedereen heeft het. Zelfs mijn ouders hebben hem.
2: Ja, en voor mij ook.
0: Ja, hebben die hem ook?
2: Jazeker.
0: Kun je nagaan. En je kan er zoveel mee, hè. Het is niet alleen luisteren, maar je kan ook de playlist even checken.
2: Zeker.

0: Maar zo'n widget.
1: Oh, een widget, ja.
0: Dus dan
1: ja.
0: heb je zo'n apart vakje op je telefoon. En dan kun je gewoon meteen al op luister live
1: echt
0: klikken.
1: Waar?
0: Zonder de app te openen.
1: Nee, ja zeg.
0: Druk ik op luister live en dan hoor ik jou.
1: Een widget.
0: Ik zie je ook gelijk al erbij
1: staan. Hoe voeg ik die eigenlijk toe? Want ik heb ook zo'n telefoon die je hebt met zo'n halve appeltje achterop.
0: Ja, als je volgens mij dan vasthouden en dan
1: vasthouden.
0: Wijzig. Dus dan gaan al je apps gaan ineens zo trillen alsof ze uit Groningen komen.
1: Hè?
0: Dan zie je, kijk, dan gaan ze bij mij, als je het vasthoudt,
1: oh, ja, ja,
0: trillen
1: ja.
0: je apps.
1: Oh ja, wijzig drukken en dan voeg widget toe.
0: Precies, voeg widget toe.
1: Jeetje, Wouter.
0: Ga je swipen totdat je de widget van de NPO Luister app
1: ziet. Ik zie hem. Fantastisch, ik zet hem er nu gelijk op. Oh, je hebt ook meerdere widgets, zie ik.
0: Ja,
1: oh, dit is zo'n fantastische, daar gaat een wereld voor mij open.
0: Dat is een top app.
1: Ik heb hem erop. Ja, en dan kun je ook het kanaal gelijk kiezen.
0: Ja.
1: Welke je wil, dan moet je wel even het goede inderdaad pakken.
0: Ja, even de sterrenkanaal kan je gewoon meteen op je homepagina zetten.
1: Ik heb hem.
0: Kijk, zie je, dat is toch ideaal?
1: Naast de bonus app.
0: En als je dan op Luister Live vliegt, op een gegeven moment komt je eigen foto erbij staan.
1: Hulde voor Wouter. En dat jammer dat jij met vakantie gaat zo meteen.
0: Ja.
1: Dan moet ik ook nog een dikke week alleen rooien.
0: Dat vooral, hè? Ja.
1: Een dikke week alleen.
0: Hoe ga je het dan doen?
1: Ik denk laidback.
0: Laidback.
1: Laidback. Ik maak er een soort vakantieweek van.
0: Wat een goed idee.
1: Nou, iedereen heeft toch vakantie en Sjaakje moet vroeg zijn wekker zetten. Dus ik ga speciaal
0: thuis
1: zitten. Ja, misschien ook wel, ja.
0: Toch,
1: waarom zou ik hier naartoe rijden?
0: Ja.
1: Dat ik al vanaf vrijdag thuis ga zitten.
0: Dat is toch lekker?
1: Super.
0: Dan hoef je niet zo goed op je bed uit.
1: Je hebt alleen maar goede ideeën. Hoe zit dat eigenlijk? Ik maakte me wel wat zorgen, want ik hoorde de hele tijd die bosbranden natuurlijk. Dat is echt heel ernstig, is dat allemaal. Jij moet naar Spanje.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Dat wordt een stukje omrijden, gok ik nu nog.
1: Ja.
0: Maar goed, het is ook nog dik 2 weken.
1: Ja, maar ja, dat ziet er al niet echt goed uit, hoor.
0: Ik hoorde gisteren op de radio dat ze het langzaam maar zeker onder controle krijgen. Duurt nog wel even.
1: Ja.
0: Dus we wachten en een beetje af. Duimen.
1: Ja.
0: En als het nodig is, omrijden. Maar tot nu toe hebben we nog geen bericht van de camping gekregen van... joh, het kan niet.
1: Het kan niet, je kan niet komen.
0: Nee, tot nu toe ligt het nog redelijk veilig.
1: Dus de Route du Soleil, die kun je nog wel even op?
0: Ja, of die omzeilen we misschien.
1: Oh, ik heb geen idee. Ik heb de Route du Soleil nooit gepakt.
0: Ik heb de Route du Soleil ook nooit gepakt.
1: Oké, het is voor jou ook nieuw.
0: Nee, ja, precies.
1: Frankrijk, volgens mij komt er ook geen einde aan. Net als met Duitsland, als je van west naar oost moet op Duitsland.
0: Ja, ben je eeuwigheid bezig.
1: Dat duurt een dag bijna.
0: Ja, en met Frankrijk precies hetzelfde. Ik hoop dat we voor de kerst op die camping aankomen.
1: Nou ja, hou me op de hoogte.
0: Ga ik doen.
1: Over vakantie gesproken. Anne Fleur houdt ook wel van vakantie.

0: Dat moet.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Wouter. Ja. Wie hangt er aan de lijn?
2: We hebben aan de lijn een Wendy uit Zwolle.
0: Hey, wat leuk. Wendy, goedemorgen.
2: Hey.
0: Wendy is...
2: Wendy, echt tot 2 seconden geleden was het...
0: Gone with the wind.
2: Ik kijk namelijk altijd, ik hou altijd nog een oogje op de telefoon.
0: Ja, en ineens was
2: het... En ze was er echt nog, tot 3 seconden geleden was het.
0: Wendy dacht ook op een gegeven moment, dit duurt mij te lang. Ik heb andere dingen te doen. En ze heeft groot gelijk, Wendy.
3: Wendy.
0: Hallo Wendy, goedemorgen met Wouter en Marcello.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ah, je was misschien net op de grens.
3: Ja, dat klopt. Ik reed net de grens over bij Arnhem. En dat was niet helemaal geen goede verbinding.
0: Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dan ga je over op het andere netwerk. Want ik zie dat je onderweg bent op vakantie naar Duitsland en daarna naar Oostenrijk.
3: Dat klopt.
0: Wat een leuke vakantie.
3: Ja, lekker eruit.
0: Ja, waar ga je zitten in Duitsland?
3: We gaan eerst naar Koblenz, dan naar Frankfurt, dan naar München. En dan van München naar Zillertal.
0: Zillertal.
2: Mooi.
0: Het was in Zillertal. Dat is een prachtige omgeving. En Oostenrijk is mooi in de wintersport en zo. En als de sneeuw ligt. Maar in de zomer vind ik eigenlijk nog mooier.
2: Oh ja.
0: Ja.
3: Ja. Nou, ik ben niet zo van de sneeuw en de kou. Dus de zomer is gewoon al prachtig daar.
0: Ja. Ben je er vaker met de zomer?
3: Ja, klopt. En, ja.
0: En heb je Zwitserland wel eens aangetikt?
3: Nee, eigenlijk nog niet.
0: Oeh, nou is dat tipje mijnerzijds
3: nog even. Hier kan nog komen, hè?
0: Ja. Eigenlijk, mag ik dat zeggen? Jawel, toch? Ja, Zwitserland is nog mooier.
2: Oeh.
0: Ja, dat gebergte is nog... maar dat is misschien voor een andere keer, hè, Wendy. Maar dit is al een hele mooie vakantie. Heffen. Is ze weer weg?
2: Nee, ze hangt toch wel?
0: Ik hoor ze niet meer.
2: Het kan ook zijn dat weer... Dat...
0: Weer
2: om de grenzen.
0: Die Duitse providers. En dan is het ook nog de Duitse dinsdag.
2: Ah, dat is wel mooi. Dat is wel toepasselijk.
0: Wendy!
2: Dat ik nog eens...
0: Wendy's tjus! Ja,
2: Wendy denkt...
0: Ja, nog één keer, we moeten even goed afronden... dat we even blij kunnen maken met dat...
2: Het is zo'n anticlimax.
0: Ja, dit is zeker. Ja, dit ga je er echt uit met een sisser.
2: Ja. Bellen Wendy gewoon nog eens.
0: Dat is zeg maar een finale World Cup... en die eindigt in 0-0 met en dan penalty schieten. Dat je denkt, ja. Wendy! Nou, dit wordt helemaal niks meer, denk ik.
2: Nou, ik heb het toch echt...
0: Kunnen we die prijzen lekker zelf achterover drukken? Dat is ook mooi.
2: Is ook,
0: nou ja, ik heb die Big Shopper... Ja, ik heb hem wel. Ja, sorry. Nee, die hoef ik niet te hebben. Nee. Heb jij hem wel?
2: Nee, ik niet.
0: Nou, dan krijg jij hem van me.
2: Ja, dan stuur ik hem weer op naar Wendy.
0: Stuur jij hem op naar Wendy? Wat aardig. Ben je beleefd?
2: Ja.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden Wendy! Op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Oké, Wendy, dus nog even met Marcel en met Wouter. We willen je toch nog eventjes blij maken, want jij hebt wel gewonnen natuurlijk. Dus. Maar die Duitse provider, die werkt niet mee. Oké, Wendy, fijne reis, goede vakantie. En geniet. Tjus.
2: Tjus.
0: Tjus. Ja, niet anders, Duitse providers.
2: Ja.
0: Duitse degelijkheid, zeiden ze dan. Nou, dit is de Duitse goedkaufrommel is het. Goedkauf. We gaan door met de show, mensen. Dit duurt anders veel te lang. We hebben straks nog een 4 uur.

0: en had ik jou maar nooit gezoend. Wendy deed nog even een appje. Die was wel blij met haar prijs, hè, maar die baalde een beetje van de rotverbinding.
1: Ja.
0: Nou ja, shit happens. Ja.
1: Kan gebeuren. Gelukkig gaat ze wel een leuke vakantie tegemoet.
0: Nou, zeker. Dat is prachtig waar ze toe gaat. En je had nog Sven in de box. Die zegt, ik ga over 2 weken naar Zwitserland. Wat is echt een mooie locatie wat ik moet zien? Ja, wat ik mooi vond. Maar we waren er ook op precies het mooie goede moment. Het was mooi weer en we kwamen aan en we hadden de zonsondergang. De zon zien zakken in het meer was het. Leuk. Dat is het meer van Genève. En was Montreux, vond ik fantastisch.
1: Montreux.
0: Okay. Maar ik ben ook een fan van, dat zei ik je net buiten de uitzending, van Freddie Mercury. Waar overigens dus een concertfilm van in oktober in de bioscoop komt.
1: Ja, mooi.
0: Maar daar staat dus het beeld van Freddie staat aan het meer van Genève in Montreux. Ah. Waar hun studio's ook zijn, in het casino ook. En die kun je nog bezoeken, die studio's. Een tipje mijnerzijds.
1: Goed, je bent net een wandelend VVV-kantoor.
0: Oh, bijna.
1: Heel goed.
0: Ik heb van de wereld gezien natuurlijk. Een man van de wereld.
1: Ja, zeker.
0: Ja, niet alleen van Dokkum, Hilversum, maar ook van... Ja, zeker.
1: De rest van de wereld ook.
0: Ja, zeker. En de man van de hits, want hier is hij weer. Het hitalarm. Marcel.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB met de volgende files. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk Plaspoel-Polder. Heb je een minuutje of 8 door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten voor de grens. Dat is vanaf Arnhem richting de grens tussen Oud-Dijk en de border. 10 minuten. A22 Beverwijk-Velsen voor IJmuiden. 6 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. 20 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dan nog de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpande IJssel en de aansluiting met de N219. 19. Kwartiertje komt door ongeluk.

0: Ciao, Westie Bronkhorst.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, even wat hysterische feiten, Wouter.
2: Leuk, altijd. Soms,
0: ja, nou ja, ik weet niet of dit leuk is, maar het is wel een historisch feit van deze dag. Deze 28 juli. Ja, ik ga maar gelijk maar even met de deur in huis vallen. Want in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. De aanleiding is de moord op de troonopvolger Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije in het Servische Sarajevo op 28 juni 1914. Oké.
2: Ja, dat was de druppel die de emmer deed overlopen.
0: Ja, toen brak de pleuris uit.
2: Ja. Want toen waren er allemaal spanningen.
0: Ja.
2: En eigenlijk was iedereen een beetje... Iedereen was in die tijd eigenlijk gewoon heel nationalistisch. Ze dachten allemaal, nou, wij kunnen de wereld aan.
0: Ja.
2: En dat dacht iedereen.
0: Ja.
2: En iedereen had ook een beetje het nijd naar elkaar van... Ja, maar nee, wij zijn beter.
0: Ja.
2: Nou, en toen gebeurde dat. En toen belde iedereen zijn vriendjes op van... Ja, hey, dat is gebeurd. Kom, we gaan nu vechten.
0: Ja.
2: Ze dachten dat het dat varkje wassen we wel even binnen een jaar.
0: Dat is niet gelukt.
2: Nee, hebben ze toch dik 4 jaar over gedaan. Ja.
0: Maar de hatenheid is nog steeds niet uit de wereld, hè?
2: De hatenheid is nog steeds niet uit de wereld, nee.
0: En zou het ooit uit de wereld gaan, denk je?
2: Nee.
0: Nee.
2: Tenminste, het zou mooi zijn, maar dat is een heel naïef, onrealistisch beeld...
0: Dat is het toch.
2: Om te zeggen, tuurlijk, wereldvrede.
0: Het zou wel hetgeen zijn wat we allemaal verlangen.
2: Het zou het mooiste zijn.
0: Ja, toch. Ja. Ellende op de wereld. Verschrikkelijk. Dat is het nieuws ook. Toevallig, vanochtend was het nieuws... ik weet wel, daarom is het ook het nieuws... Maar het was alleen maar kommer en kwel.
2: Klopt.
0: Ik dacht, jeetje, wat een ellende ook allemaal. In 1996 maakt Johan Cruijff zijn debuut als commentator en wedstrijdanalist voor de NOS.
2: Mooi.
0: Ja, bij de NOS deed hij dat. Daar is ook een mooi videootje van. Dan is hij te laat bij Mark Smeets.
2: Oeh,
0: ja.
2: Als er iemand is waar je niet te laat bij moet komen, denk ik dat
0: het
2: Smeets is.
0: Ja, het is wel Johan Cruijff. Was wel Johan Cruijff, moet ik zeggen. Maar het is wel een mooi videootje. Het staat wel op YouTube.
2: Al moet ik zoeken.
0: Ja. En in 2001 kunnen gebruikers van Google vanaf deze dag... naast gewone zoekopdrachten ook afbeeldingen zoeken. Er zijn er 250 miljoen beschikbaar. Dat is ook wat, hè? Dat Google dat heeft ook wat macht. Kennis is macht, zeggen ze.
2: Ja, nou, hebben ze allebei.
0: Nou, kennis hebben ze.
2: Ja.
0: En macht ook.
2: Qua zeggen.
0: Ja, behoorlijk vinger in de pap.
2: 250 miljoen, hoeveel zou het er nu zijn?
0: Foto's?
2: Ja.
0: Ja, ontelbaar.
2: Miljarden.
0: Ja, dat moet toch wel.
2: Ja, dat kan niet anders.
0: Je kan ook, dat is mooi, dat weten misschien heel veel mensen niet... maar je kan ook op afbeelding zoeken. Dus dan upload je een foto in Google en dan kun je dus zoeken.
2: Oh, dan ga je zoeken, wat is dit? Ja,
0: ja.
2: Dat is ideaal.
0: Ja.
2: Ik heb wel eens gezocht naar een specifieke mok. Had
0: mok.
2: Iemand in de serie had een mok vast. Denk, dat is een leuke mok, die moet ik hebben.
0: Ja, hè?
2: Screenshotje gemaakt.
0: Precies dat.
2: Geven. Ja. En dan zegt hij, nou, dit is die mok.
0: En dan kun je hem zoeken.
2: Zoveel kost die, hier heb je hem.
0: Ja.
2: Ideaal.
0: Nog een tipje van mij voor iedereen die op reis is en naar het buitenland gaat... en de taal niet machtig is. Google Lens.
2: Google Lens,
0: Google
2: ja.
0: Google Lens. Die vertaalt namelijk direct.
2: Nooit. Dus ken je gewoon een bord... In het Koreaans?
0: Nou ja, maar ik heb bijvoorbeeld de menukaart.
2: Serieus?
0: Ja, maar serieus.
2: Wat vet.
0: Weet je dat niet?
2: Ik heb dat nog nooit zo gebruikt.
0: Nou, dan moet je echt... Maar letterlijk, hij scant hem en dan zie je real-time in beeld... Brrrt, ineens de vertaling.
2: Wat ziek.
0: Ja, dus als je straks in Spanje bent... en ze hebben daar alleen maar de Spaanse kaart bijvoorbeeld...
2: Ja.
0: Denk je, nee, ja, cerveza, daar kom je nog uit. Dat is een liedje, maar...
2: Het Spaans wat ik ken hebben Bas en Adriaan mij geleerd. Maar voor de rest...
0: Ja, precies. Dus even Google Lens ervoor en dan ben je echt herenmeester.
2: Wat goed.
0: Ja,
2: dit is ideaal.
0: Waanzinnig. Ja, dat is echt een wereld voor je open dan. Ja. Goed, we gaan even door, dames en heren. 9:13. De ochtendshow voor deze dinsdagochtend.

0: lijstje. Dit was Antoon. En de enige. Zou dit al voor haar zijn, dit liedje? Je bent de enige.
1: Voor Alexia.
0: Ja, Alexia. Ja. Alexia.
1: Zou wel lief van hem zijn, hè?
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. De enige. Antoon was dit op NPO Sterren NL. Tabi is erbij. Die zit lekker op de camping in Raalte. Die zegt, de mast hangt ook hieruit. Lekker, Tabi. Goed dat je erbij bent. Ja, ik ben wel benieuwd waar iedereen op dit moment zit. Volgens mij hebben we namelijk heel veel vakantievierders nu aan de lijn.
1: Ja.
0: Als in aan de andere kant van de radio. Dus laat eens weten, waar zit je overal? Want ik denk namelijk ook best wel veel buitenland. Dat er mensen gewoon het appie mee hebben, weet je wel. Een NPO-luisterapp. En dan via je Bluetooth-speakertje of ja, misschien in de auto. Laat maar even weten, waar staat die overal aan? En speciaal voor de vakantievierders, omdat want ja, het is lekker zonnig weer.
1: Ja, het wordt alleen maar zonniger.
0: En vandaag wordt het naar 30 graden. En morgen kan het zelfs op sommige plekken 36 graden worden. Wil ik even wat zomerse muziek draaien, Wouter? Vind je het goed?
2: Ja. Get on the floor!

0: Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer en zij hoort bij mij. Er komen leuke berichten binnen uit binnen en zowel buitenland over vakantie vieren. Ik zei al tegen Wouter, van, ja, ik denk dat er heel veel mensen nu luisteren die gewoon lekker vakantie hebben. Of misschien wel op vakantie zijn. Dus laat maar even weten waar je bent en wat je aan het doen bent qua vakantie. En waar je zit vooral. Dat ben heel benieuwd waar de radio's aan staan. Komen we zo meteen even op terug. Ook op de platenkoffer, want daar zitten we inmiddels al in. Er zitten drie verrassende liedjes in, denk ik. Wat wil jij eigenlijk? Waar heb je zin in?
1: Oh, ik vind dit een moeilijke.
0: Oh ja, dat dacht ik al. Maar A, B of C, wat zou je...
1: Maar ik wil toch eens voor A gaan.
0: Toch een A'tje even.
1: Ja, even out of the box.
0: Ja, dat is zeker out of the box. Laat maar weten wat dat voor jou mag zijn. Je kan de liedjes checken en gelijk al even op stemmen in de NPO Luister-app. Zometeen krijg je ze hier ook even te horen in de uitzending. Vanochtend veranderen de weersomstandigheden naar van goed naar beter. Wolkenvelden die maken plaats voor zonnige blauwe lucht. Het wordt overal warm en de temperatuur vandaag 24 tot 30 graden. Lekker. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Nog twee files, de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assen-Delft en Zaandam 17 minuten. En voor de grens sta je ook vast vanaf Arnhem. Dat is vanaf knooppunt Ouddijk richting de grens. Een minuut of 11.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Guido van der Graaf. Hoor je zo meteen naar Leni Gerrits en de Rolleman.

0: Dit was Kido van der Graaf en zijn prachtige Waarom Nou Niet? Met tussen haakjes natuurlijk de subtitel, Wouter.
1: Kleuren.
0: Even kleuren, lekker ouderwets kleuren. Mooi hoor. 8:08, goedemorgen, ochtendshow voor deze dinsdag, de Deutsche Dienstag. En ik ga hem gelijk maar even aankaarten, de Deutsche Dienstag. Want in de platenkoffer zit een Duitse schallplatte. Ja,
1: ganz Deutsch.
0: Ja, dit is Matthias Reim. Keuze A. Verdammt, ich lieb dich. Dat is keuze A in de koffer. Keuze B is een liedje van de Frank.

0: En dan nog keuze C. En dat is een liedje van Willem Duin.
1: Ah, mijn stuk, mijn schat, mijn allesie.
0: Nederlandse Barry White. En mijn allesie. The first, the last.
2: My everything.
0: Ja. Laat me weten, waar heb je het meeste zin in? Matthias Rijm, Frank Boeijengroep of Willem Duin? Heel eenvoudig kun je stemmen in onze NPO Luisterapp in het polletje. Dat zie je vanzelf als je even op het knopje bericht klikt in het Sterren NL kanaal. Nou, we hadden net een vraag gesteld, waar ben je? Ben je op vakantie of ben je nog aan het werk? Of, ik denk namelijk dat er heel veel vakantievierders zijn die luisteren. Zullen we er even een beetje doorheen?
2: Ja, leuk, leuk, leuk.
0: Bart zegt, goedemorgen, ongelooflijk vakverslaafde. Ik ben nog lekker aan de kwast voor de komende 2,5 week. Groetjes vanuit een mooie Hoevelaken. Die is gewoon lekker, lekker nog bezig. Ondanks dat ik nog geen vakantie heb, zegt Jarno, met deze zomerhits voelt het al wel zo. Kijk, daar word je blij van, hè?
2: Compliment.
0: Erwin zegt, goedemorgen, we luisteren mee vanuit Italië. We zijn onderweg naar Venetië en daarna weer terug naar de camping. Groeten van Erwin Schouten. Het schijnt heel mooi te zijn, Venetië, maar er zit wel een luchtje aan.
2: Het stinkt daar, toch?
0: Ja, dat zeggen ze, ja.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ben er nog nooit geweest. Wel in de buurt van, maar nooit daar, nee. Marco zegt, goedemorgen, hier nog geen vakantie. Wel lekker in het zonnetje aan het werk. 15 grondspots vervangen. Oh, grondspots. Nog 2 weken, dan lekker vakantie. Graag een liedje van Drukwerk. Oké. Luisteren vanuit Zakynthos, zegt Patrick. Lekker vanaf een strandbedje met een koffietje in de hand. Och, Zakynthos, Griekenland. Griekenland is sowieso prachtig. En Zakynthos heeft zo'n mooie... Ja, dat is dat strand. Volgens mij hebben ze nu een stuk afgesloten. En dan mag je er niet meer staan.
2: Ik heb geen idee.
0: Met dat

0: Davelaar. Davelaar. Kijk, ik lees het verkeerd. Davelaar, excuses, heb ik de bril ook nog op. 3 weken lang bier drinken en vissen. Beter wordt het niet.
1: Dat is natuurlijk een visfoto, ja.
0: Mooi. Zet dat nooit op je Tinder-profiel, hè?
1: Nee.
0: Wordt er wel eens gezegd. Nooit met een grote snoek op de foto. 3 weken lang bier drinken en vissen.
1: Ja, nou ja, wel een goede planning.
0: Ja, interessante dingen, hè? Ja. Femke zegt goedemorgen Marcel, zoals elke dag luisteren we naar Sterren NL. Vandaag heerlijk in het zonnetje vanuit Lengenveld in Oostal. En dat is in Oostenrijk inderdaad. Femke van Grinsven. Heel mooi. Komt oorspronkelijk uit Boekel, maar nu weer van een Oostenrijkse. Hey Marcel, ik ben onderweg naar Dalfsen, keihard aan het werk, zegt Thijs. Over 7 weken ga ik ook mooi met vakantie. En even kijken, luister mee vanuit Assen, zegt Richard. Is dat vakantie of niet? En Willem rijdt bij Oostburg.
1: Oh, dat is bij mij in de buurt.
0: Oh, dan gaat iemand op standje actie, hoor ik ineens.
1: Ja, Oostburg, dat is echt een kwartier, maar daar woon ik in de buurt. Echt? Dat is in ons altijd mooi, is in Vlaanderen.
0: Op het randje van Nederland.
1: Ja, dat is op het randje. Zeg maar, daarna begint die waterval en dan val je van de wereld af.
0: Daarna ga je naar België en dan is...
1: Ja, dat zeker. En dan moet je die sport gaan betalen. Maar het is wel het mooiste plekje van Zeeland.
0: Wat?
1: Ja, Zeeuws-Vlaanderen.
0: Zeeuws-Vlaanderen?
1: Mooiste stukje, vooral het westen.
0: Nee, maar ik ben het wel met je eens. Prachtig daar. Zeker, zeker.
1: Heerlijk.
0: En wij zijn aan het lekker druk aan het werk in de zagerij in Apeldoorn, zegt Rogier. Playa del Voorschoten zit Frenkie.
1: Playa del Voorschoten.
0: Ja, dat vind ik mooi. Heel mooi. En zo zijn er nog veel meer bij. Dank jullie wel voor het melden van jullie adressen en verblijfplaatsen. Wij gaan even door met het programma. Zometeen dus een liedje uit de platenkoffer. Matthias Rijn wordt het, Frank Boeiengroep of Willem Duin. Maar ik ga nu eerst even een liedje draaien uit onze Marcel in de Morgen playlist, Wouter. Want ik weet dat jij dit ook leuk vindt.
1: Zeker.
0: De Marcel in de playlist en Marcel in de Morgen playlist op Spotify. Het kent inmiddels 107 nummers.
1: Ja,
0: ik
1: mooi.
0: Heb net weer even een updateje gedaan met wat hitjes. Dus als je hem nog niet volgt, volg die playlist.
1: Hoeveel uur is hij nu dan?
0: We hebben nu 5 uur 34 minuten.
1: Kijk.
0: Dus daar kun je qua vakantierit kun je een eindje komen.
1: Kun je heel erg wezen, ja.
0: Ja, en op repeat dan heb je een mooie dag gehad, zeg maar.
1: Dan kun je tot in Japan rijden.
0: Nou.
1: Als je hem op repeat houdt.
0: De Antillen red je er net niet mee, zeg maar. Nee. Maar goed. Je zou met het vliegtuig kunnen. En dan doe je een retourtje. En als je denkt van nou... Ik wil daar blijven, dan doe je een enkeltje.
1: Ach, dan ben je...

Belinda Kinnaar en nog één. Ik ga je nog even één keer vertellen wat er in het koffertje zit. Onder andere Matthias Rijn. Verdampt, ik lief die. Op keuze B heb ik deze. De B van Boeien. Frank Boeien en zijn groep.

0: Laat me weten in de app wat je wil. Stemmen gaat er lekker. En ja, hoe meer stemmen, hoe beter, zeg ik altijd. Want hoe eerlijker de uitslag zo meteen ook is. Toch?
1: Ja, dat is voor zeker weten. Het is een democratisch proces.
0: Zo is het. Wouter heeft gesproken. Ugh. Dat is dan. Ugh.
1: Ugh.
0: Ugh. Ik ga nog even een liedje draaien voordat we zo meteen echt naar de uitslag gaan. En ja, het is een liedje wat wij beide leuk vinden, Wouter.
1: Ja, zeker.
0: Oh, dit is wel een van de liedjes wat onze samenwerkingsperiode, deze kleine drie weken, even kenmerkt. Toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Een van de liedjes.
1: Ja, staat inmiddels ook bovenaan in mijn opherhalingslijst.
0: Opherhalingslijst? Nou, dan zet dan gewoon de Mars in de Morgen playlist aan, want daar staat hij ook lekker in.
1: Ja, die zit ik ook af en toe aan, maar daardoor komt hij ook steeds meer.
0: Herhalingslijst? Heb je een herhalingslijst?
1: Ja, dat maakt Spotify zelf. Alle nummers die de laatste tijd veel luisteren, die zet hij in de lijst.
0: En dan deze in?
1: Blijf je hetzelfde de hele tijd luisteren.
0: Oké. Okay. Ja, dat is een topliedje van Carlo en Leo. Helemaal Hollands. En dat heet The Titanic.

0: liedje van Helemaal Hollands en Titanic. We gaan hem afronden zo'n beetje. Maar voordat we dat doen, gaan we er nog eentje draaien, Wouter. En dat is het liedje met de meeste stemmen. En veruit de meeste stemmen?
1: Veruit de meeste stemmen voor de Deutsche Dienstag.
0: Ja, ja.
1: 63% van de stemmen.
0: Ja,
1: voor? Voor Matthias Reim.
0: Ah.
1: En Verdammt, ich lieb dich.
0: Verdammt, ich lieb dich. Oké, schön. Sehr schön. Danke.

0: Matthias Reim, Onverdamd, ich lieb dich. Vanuit de koffer is echt ruim opgestemd.
1: Ja.
0: Ten opzichte van Frank Boeien en Willem Duin heeft deze behoorlijk gewonnen. Dus een terechte keer in de lucht. Een terechte een keer in de lucht. Op dinsdag. Ja, dat was een gekke zin. Was dat?
1: Ik maar niet uit. Terechte winnaar.
0: Nee, een terechte winnaar. En terecht ook dat die uitzending nu is afgelopen, want ik kom er niet meer uit. Morgen doen we het maar weer. Ja, dat weet je, dan weet je dat het tijd is inderdaad. Ja. Zometeen Lucas van Leeuwen. Heb een fijne dinsdag.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Oudijk, een kwartier vertraging. De Velsertunnel in de A22 Velsen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen.
2: Lucas van Leeuwen.

makkelijkste stuk uit dit liedje. Dondert en het bliksemt. Je hoorde Guus Meeuwers en Van Gant. En de show van vandaag werd geopend door Suzanne en Freekje. Hoorde, ken je dat gevoel aan het begin van de dinsdageditie alweer? Van Emily op volle toeren. De gastvrouw zelf geniet nog lekker even van een welverdiende vakantie. En daarom zit ik hier, Lucas van Leeuwen, vanuit de NPO SterrenNL Radio Studio in Hilversum. Ik mag weer de beste muziek van eigen bodem aan je laten horen. En dat doe ik met heel veel plezier. Tot 1 uur vanmiddag. Daarna Kort en Klein natuurlijk met de Kort en Klein Show. En vanaf 4 uur is Jan Paparazzi er ook weer voor de Jan Paparazzi Show. Zometeen hier Frank Verkooijen en Zomerlach. We gaan ook...

0: Zomerradio in Optima Forma met Frank Verkooijen en Zomerlach op Sterren NL.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: En dat is het leuke van de technologie van tegenwoordig. Je kunt ons overal mee naartoe nemen, hè? Dus mocht je nou in Griekenland zitten, in Spanje, in Portugal of in Italië, noem maar even zo random een aantal vakantielanden, dan zijn we te beluisteren via NPO Luister. Dat is de app die je kunt downloaden voor je smartphone of voor je tablet. Je kunt ons ook beluisteren via nposterren.nl en natuurlijk via de DAB Plus radio. Zijn we 24 uur per dag en 7 dagen per week. On the air, everywhere, zoals Corné Klein het altijd mooi zou zeggen. En dat is ook te merken in de NPO Luister app Inbox. Die heb ik hier voor mijn neus. Er komen heel veel leuke berichten binnen vanuit de vakantielanden voornamelijk. Mensen die echt jaloersmakende foto's sturen, waaronder Jos met zijn vrienden. Broodje ei aan het eten, de kater aan het wegspoelen van gisteravond, want ze zitten op dit moment op de camping in Lloret de Mar. Ja, daar ben ik zelf ook nog wel eens geweest. Beetje rotsen lopen trappen, maar daar ga ik verder niet over in detail treden. En ook Jan zit in Spanje, samen met zijn hele gezin. Torremolinos, om precies te zijn. Of ik zo meteen een echte klassieker zou kunnen draaien. Uit de schatkamer. Ze willen heel graag Theo en Marjan horen met Hela, kom met me mee. Komt eraan na Feesie van Fons Veurink. En eerst Uitslover. Dit zijn Samuel Welten en de Bankzitters. Ik ben de

Nederlandse artiesten trouwens optreden deze zomer. Theo en Marjan hoorde je. Hela, kom met me mee. Ja, en daarvoor Fons Furink en Facey op NPO Sterren NL Radio. Waar je zometeen André Hazes hoort. Proost op het leven. Komt eraan naar Jong en Dom van Tino Martin. Jong en

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag door een ongeluk 2 kilometer file bij Houten. De linker rijstrook is dicht. A20 Gouden Hoek van Holland. 7 kilometer file tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. A59 Den Bosch Zonzeel. 5 kilometer file door een ongeluk bij Knoopend Hooipolder.
3: Lucas van Leeuwen.
4: De meezinggarantie gaat.

Afgelopen vrijdag zijn ze officieel gefinished. De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse van dit jaar, de 108e editie. Op de Via Gladiola krijg je dan een hele mooie gladiol, omdat je de route hebt volbracht. En een jaartje of twee geleden mocht ik de laatste etappe meelopen. Hele bijzondere ervaring, kan niet anders zeggen. En langs de route zat toen de dame die je zojuist hoorde, want zij komt uit de regio Nijmegen. Ze was maar echt aan het aanmoedigen. Ik heb het over Sineke. Ze is geen loper van de Vierdaagse, maar ze zat lekker onder een partytentje alle lopers aan te moedigen. En je hoort haar nu op SterrenNL Radio met Ik Doe Wat Ik Wil. Daarvoor de shorts en Comment Ça Va. In het Nederlands, hoe gaat het met je? Dat is eigenlijk ook de vraag die ik aan jou stel op deze dinsdag. Ben je aan het werk? Moet je buffelen? Laatste loodjes misschien voor je zomervakantie? Kan zijn dat je onderweg bent, dagje vrij bent, leuke dingen aan het doen bent. Of misschien wel gewoon lekker op vakantie bent. Meld je vooral even via de NPO Luister-app. Stuur even een fotootje mee. Dat vind ik dan altijd leuk om even te zien waar je uithangt. En welke jaloersmakende vakantiekiekjes je deze kant op zou kunnen sturen. En zet er even bij wat je graag zou willen horen. Ga ik mijn best doen om jouw favoriet zometeen op de radio voorbij te laten komen.

0: heb ooit hier op Sterren NL Radio wel eens een speciale uitzending gemaakt met alleen maar liedjes met een meisjesnaam in de titel. Dat werd een ontzettend leuke uitzending met Laura van Jan Smit, onder andere Roos-Hanne van Nick en Simon, Lotje van Benny Nijman en Bo van Rob de Nijs. Even een kleine greep uit alle inzendingen die toen binnenkwamen. Maar ik zou ook zomaar eens een keer een uitzending kunnen maken met liedjes die gaan over plekken en plaatsen. Parijs, Kenny B, Amsterdam, Maggie McNeil of ook Van Flemming, Oda Maastricht, van Benny Nijman, Zoute Landen van Bluff en Gijke Arnaert. Maar ook deze mag niet ontbreken dan. Mooi Volendam van Canyon.
1: In een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats La Canal worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10. Met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

Sjoerd de Dokter op NPO Sterren NL Radio. Daarvoor Gerrit Snijder. Die zou je kunnen kennen van het liedje Van Den Haag naar Amsterdam. Inmiddels heeft hij ook een hele fijne nieuwe zomerse single uit... die al regelmatig hier voorbij hoort komen. Die heet Cubaanse Café. En Ancora draai ik voor je. De mannen die op het leven zongen.

0: De nieuwe van Monique Smit heet Niet naar huis. En daarvoor hoorde je BZN en Mon Amour op SterrenNL Radio. Zeg, wat krijgen we nou? Wat is dit?
1: Hier zijn ze! De gebroeders Kool!
0: Ah, Jan Paparazzi loopt hier zomaar de studio in en doet een eigen aankondiging die echt helemaal nergens op slaat. Nee, Jan, dit klopt echt niet. Je mag het nog één keer proberen.
1: Danny en Wim!
0: Nee, ook niet. Kan ook.

Marco en Senorita, meisje van de nacht met daarvoor VOF de kunst en één kopje koffie. Ik heb een zoontje van 3, zijn naam is Owen en naast dat hij heel erg baldadig aan het worden is, houdt hij ook...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopel-Klaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file.

Hart en Justin de Wild met Cheerio. Gaan we Justin nog tegenkomen straks in de top 3 op 3? Dat is de grote vraag. Hallo! The one and only.

Samantha Veenwijk. En als u tot morgen bij me blijft, dan Amar en Snelle met de laatste. Hele bijzondere combinatie, hartstikke gaaf. Zijn twee hele goede vrienden ook, Amar met Snelle. Sterren NL, Cornelis Klein hier uit het pittoreske Kaatsheuvel. Ik heb zometeen nog hele fijne muziek voor je. Een lekkere discoplaat, een Engelstalige krent komt eraan. En een hit uit de top 1000 van Normaal. Maar welke gaat het zijn van Normaal? Dat hoor je als je hier blijft bij Sterren NL. Met nu Gerard Joling, niet voor één keer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoop het Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop het Klaverpolder.

Ik heb een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000 van de Pumas. Hele bijzondere samenwerking en zij scoorde gigantisch met Zij maakt het verschil. Je hoort hem nu in de Kort en Klein Show.

klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Dat klopt als een bus. Davy van der Sluis heb ik voor je. NPO.
1: Sterren NL.
2: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

Lietse Hille bij SterrenNL met Die Engel en Raymond Hermans Mij Niet Bellen. Ik spreek je zo meteen voor de top 3 om 3. Nu nog Robert van Hemert en Zandloopster.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is ook druk voor de Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.

0: samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Meest gestreamd, meest gedownload, meest gedraaid op de Nederlandse radio en het meest bekeken via YouTube. Vandaag op nummer 3 de enige van Antoon. Superplaat, lekkere discoplaat ook. Nummer 2 is voor Jeffrey Hazen. Hij staat vandaag op nummer 2 met Loco Loco. En op nummer 1, daar is hij weer, onze goede vriend Rutger van Barneveld. Op de plek waar het allemaal begon, hier bij Sterren NL, met deze zwoele zomernacht.
1: De top 3 om 3.

kakelverse cijfers. Rutger van Barneveld op nummer 1 met Zwoele Zomernachten. Jeffrey Heesen hoorde je op nummer 2 met Loco. En zojuist op nummer 3 Antoon met De Enige. Morgen doen we het weer met na 3 uur een nieuwe top 3 om 3.

de trompetter bij Sterren NL. Guido van der Graaf staat binnenkort in de AFAS. Ik geloof dat er nog een paar kaarten zijn, een stuk of 2, 3. Dus wees er snel bij, want dat gaat een fantastisch feestje worden. Wat een artiest is dit en wat een stem heeft deze man. Guido van der Graaf, je hoort hem nu met zijn nieuwe single. Ciao, doei.

dubbele dosis met Jesse Prins en 1% en thuis hier op het plein bij Sterren NL. En komt eraan Jan Paparazzi met de Jan Paparazzi Show. Maar ik heb nog een paar fijne nummers voor je. Heerlijk zeg. Frank Boeien en de Frank Boeien Groep en Zwart-Wit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor, met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
1: Jan Paparazzi, wie zegt op de

0: even de straat.
1: En ik wil dat je nu bij me blijft. Nu dan, hè. Ja, zo praat je toch niet tegen de mens. Een mens, hè, is geen dier. Dus ik zou dat niet pikken, eerlijk gezegd, Danny. Maar goed, je moet het zelf weten. Daarvoor hadden we ook nog Roep du Soleil van Wolly Wolly uit onze top 25. Staat er net niet meer in. Net eruit getuimeld vrijdag. En dit is zo tegen 4:30. Wat zeg ik? 8:30 voor.

Zeker weten. Nelis en zijn nieuwe single heet Ze mogen alles van me krijgen. Dan moet je altijd, ja, dat vind ik altijd een beetje linkers mensen dat gaan zeggen. Dan moet je toch mee uitkijken, want of ze bedoelen er wat mee, of er komt alsnog een rekeningetje achteraan, of een tikkie tegenwoordig. Hè? Antoine.

zomerrit van Frans Bauer, Jan Smit en Chris Cross. Volendam, dan wel Amsterdam doorhalen, wat niet van toepassing is. En zij hoort bij mij. En daarvoor hadden we Mikey Mike Petersen. En samen zijn we één. En ook nog Tino Martin, met of zonder jou. En Leo van der Akker, goedemiddag man in Scheveningen. Jij zegt, Jan, graag een ouwtje van de makkers uit de schatkamer als dat kan. Zoals jij dat zegt. En het liefste dan de zomerzon.

deze heerlijke zonovergoten dinsdagmiddag. Kwart voor vijf bij Sterren en Radio, betekent tijd voor Tol Hansen. Kwart voor zes Benny Nijman, kwart voor vijf Tol Hansen. En een van onze vele luisteraars kwam met deze muzikale suggestie. En ik kende de plaat niet, moet ik eerlijk zeggen. Ook voor mij een nieuwigheidje. Zo. Ja. Deze van Tol Hansen heb ik nog nooit gedraaid, maar het is een

Mist, wat een goede plaat. Hopelijk binnenkort in de top 25. Misschien komende vrijdag al. Ricardo Tettero uit Den Haag, heel graag. Jij vraagt een plaat aan voor jouw collega Lucie Meertens. En dat moest deze zijn vandaag, van Guus Meeuwis.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra. Komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging. Jan.

0: Vooral in de boeken van Remo Hermans en Frans Duitsen. Die zeggen gisteren met Lange Frans in de boot staan op een of ander vakantiepark. Zou wel een sponsordealtje zijn, denk ik, bij het eiland van Maurik. Was gisterenmiddag. Zag ik op de sociale kanalen. Sterren en Radio, 17:15. Zometeen Benny Nijman. En nu een prachtige plaat van Marco Borsato. Dit is zo goed, dit is kippenvel. Stapel op jou.
1: Onderuit, in woesten.

kreunen daar. Ai, ai, ai, ai, ai. Tinto de Verano, dat was een paradeplaat deze week. Joey Nicolai, die gaat lekker binnenkomen. Kan niet anders, komende vrijdagmiddag over een paar dagen. Tussen 2 en 4 in de Eerlijke 25 bij Sterren NL Radio. En voordat we Marco Borsato. Ja, ik draai iedere middag toch wel iets van Marco Borsato. Ik kan het lekker kiezen uit heel veel nummers. Maar ik kom vaak bij deze plaat van Marco uit. Vind ik een hele mooie plaat. Stapel op jou. En dan ga ik even F5'en. En dan zie ik hier staan Wendy Werner. Ja, dat is echt de achternaam, Wendy Werner. Of ik een plaat wil draaien, dat wil ik zeker. Van Senna, alles wat ik nodig heb ben jij.

had ik je maar nooit gezoend. Berouw komt na de zonde. Alhoewel, hoe erg is het nou, hè? Kwart voor zes, bijna kwart voor zes. Dat betekent tijd voor Benny Nijman. Die komt eraan na deze van Yves Berends. Uit onze top 25, geen van

En ik weet het nog, want tijdens de theatertour van Benny Nijman, ik ben er een aantal keren geweest, liep het altijd helemaal leeg. Dit was zijn laatste nummertje en dan liep de hele zaal ja, naar buiten eigenlijk. Hè. En dat kon dan wel even duren. Het was altijd volle bak bij Benny Nijman. Onvoorstelbaar populair was deze man bij Leven en Welzijn. Geweldig. Benny Nijman, ik draai iedere middag iets van Benny Nijman. En deze plaat was aangevraagd door Arjenne uit Spijkenisse. Die wilde graag adieu horen van Benny Nijman. Als je een plaat wil horen van Benny, laat het even weten. Stuur even een appje dan. NPO Luister, dan gaat hij op de lijst en dan hoor je hem. Vandaag, morgen, ja, vandaag niet meer, maar morgen, want het is donderdag, want het is volgende week. En

tussenuit. Doe ik nog wel het programma van Jan Smit en de Schatkamer op zondagmiddag. Jan Smit op zaterdagmiddag en op vrijdagmiddag de top 25. Maar door de week ben ik er toch een paar dagen tussenuit dan. Volgens mij krijgen we hier Lucas van Leeuwen, de legendary Lucas op de zender. Het wonderkind uit Werkhoven dan. Je dacht het wel, ja. Dat gezegd hebben we erover later meer, is allemaal niet zo heel belangrijk. Ik ga een plaat draaien van Romana, natuurlijk. Sjaak die zegt, Janneman, waar blijft hij? In Zoetermeer wachten we iedere middag op Romana. Nou, dan mag de radio nu op standje burenruzie, want er is hem. De beste plaat van 2026, Romana.

Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren en Ho.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor vandaag. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A17 vanuit Roosendaal. Die weg is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 2:30 vannacht voordat de weg er weer vrij is. Tot die tijd kun je omrijden over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de Keteltunnel, ongeveer 30 minuten. En dan nog voor de Benelux-tunnel, ook 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk, de weg is er wel weer vrij. En tenslotte nog een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven naar Tilburg. File vanaf Best, 4 kilometer en 15 minuten.
1: Jan Paparazzi, 6 uur.

Basti. Daar zal ik hem van de week voorbij schuiven met zijn kinderen en met Dora, zijn prachtige vrouw. En uiteraard de rammer uit Raalte zelf, want die faciliteert het allemaal, denk ik. Dat was Alleen Vannacht van Robert Pater. En daarvoor hadden we kroegentocht van Donnie, Sven Versteeg en Lassa. En zometeen hebben we 19:30, maar eerst hebben we uit de top 25 Monique.

ergens met die plaat. Er kan nog van alles mee gaan gebeuren. In de tweede helft van 2026. Dit fantastische jaar 2026. Ik hou van dit jaar. Ik weet niet wat het is, maar ja, ik hou gewoon van dit jaar 2026. En hopelijk geldt het ook voor de luisteraars die zich aangesproken voelen door deze zender en de muziek die we draaien en de mensen die achter de microfoon zitten. En die iedere dag hun best doen om het zo gezellig mogelijk te maken. Gezellig vanaf 4 uur de Optimistenclub met Jan Paparazzi. Janneman op SterrenL Radio dinsdagmiddag. Morgen geen gast overigens in de Jan Paparazzi Show, want ik had eerst Corrie Konings gevraagd en die wilde wel komen, maar die had ineens een afspraak. Dus die had een paar andere dingen staan, begreep ik. En ja, dan kon ze niet komen, dan wordt het weer over een paar weken. Want na volgende week ben ik er ook een paar weken niet. Vakantietijd, mijn dames en heren. Hoort er allemaal bij natuurlijk, hè. De tapster uit Tijuana draaiden we hier bij SterrenL Radio. En daarvoor hadden we Monique Smit uit onze top 25 en Niet naar huis. En een dag of twee geleden kreeg ik een appje.

0: ver.
1: Tino, bekend van heel wat hits. Onder andere Tino Martin en Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters. En Loop niet weg van een paar jaar geleden. Daar veranderen we Sineke met Ik doe wat ik wil uit onze top 25. En gelukkig doet ze wat ze wil en is ze weer helemaal happy de peppy. Dat is mooi om te weten. Dat gezegd hebben de twee plaatjes na 6:30. We gaan even 6:30, 7:30 voor vandaag. Met een plaat van een actrice die we allemaal kennen en die heel bekend is in Nederland. Iedereen kent haar. Namens bekendheid is denk ik wel 100%. Monique van de Ven. En waarom draai ik een plaat van Monique van de Ven? Omdat ze jarig is vandaag. Geboren op deze datum in 1952. En ze heeft ook ooit een plaatje gemaakt. En dat vind ik dan leuk om even te draaien. Een plaatje wat ze in de jaren 70 maakte. 50 jaar geleden. In 1976. Toen zong ze dit. Nou ja, zong. Je gaat het zo meteen horen. Toen maakte ze dit plaatje. Laat ik het zo zeggen. Monique van de Ven. En het ging roemloos eronder. En daarom past het perfect in de dagelijkse radiorubriek 6:30, 7:30. Singeltje uit mijn eigen collectie. Van Monique van de Ven. Dus geboren in 1952, 28 juli. Dus reken maar even uit hoe oud ze geworden is. We kennen haar allemaal uiteraard van heel wat films. Turks Fruit natuurlijk. En een aantal andere films. Een vrouw als Eva zat ze in. De vierde man. Heel veel prijzen gewonnen. Dr. Deen niet te vergeten de laatste jaren. En Keetje Tippel zat ze in. Nou ja, te veel om op te noemen. De meest bekende actrice van Nederland, denk ik nog steeds. Monique van de Ven. En ze maakte dus in 1976 dit plaatje. Een plaatje met de titel Als je weet wat liefde is. En als je weet wat liefde is. Deze plaat die roemloos eronder ging. Ook is gedaan is door Mieke Telkamp in de beginjaren 70. Maar dit kwam uit een tv-serie. En de tv-serie heette Sil de Strandjutter. En dat was met Jan de Cler. En het ging over Strandjutter eigenlijk. En daar maakten ze deze. In die serie zat dit nummertje. En zij speelde daar een hoofdrol in die serie. Sil de Strandjutter. En zij deed dat met volle overgave uiteraard. Nogal, zoals zij dat heel goed kan, dat acteren en ook het zingen. De plaat ging roemloos eronder. Het werd geen hit. Toch is ze jarig vandaag en we gaan hem draaien uit mijn eigen collectie vanwege de historische waarde. Actrice Monique van de Ven. En als je weet wat liefde is, vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
0: 6:30, 7:30.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Otros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Ik kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen ging die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog, het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.